Enano.

Goedemiddag lieve mensen, mijn naam is Nisha Medaren en u luistert naar Lim FM. Are you ready? Are you ready? 'Cause I'm ready.

0: Ailem, you doing? Oh!
1: Fat Pony.
2: Hey. Yeah.
1: Penny X.

0: Rustig, dikke rustig, amai drea. Rustig, rustig.
1: Umbi kamang.
0: Oi, numbi kamang. Fai umbi kamang.
1: Ruwaka dape, ai, go.
0: Ei, tik alasan. Ugu snel, tik alasan.
1: Ei, wakti. Ruku wanda aku dape. Oke, Arkino, taye back. Wateke mi.
0: Ya, wanda aku full mako teku san.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
0: Maar wat san, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improser NV.
3: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, dinsdag.

God zegen, beste luisteraars. Mijn naam is Dwight Korsten. Ik dien als ouderling in gemeente Bethel op Roem. We zijn aan de Matapika straat nummer 6. Een Tamarawijnen project in het resort Beekhuizen. Vlak naast het vliegveld Zorg en Hoop. Daar in de buurt kunt u ons vinden. We grenzen aan de Marowijnenstraat. Het project grenst ook aan de Marowijnenstraat. Lieve mensen, vandaag wil ik het woord van God met u delen. En in eerdere afleveringen had ik gesproken over het Ark des Verbonds. Het was een plaats, iets waarin God woonde. Een houten kist was er gemaakt, maar werd goud overtrokken. En in Genesis 25 kunt u alles erover lezen. De main bedoeling van dit alles is dat God onder ons wilt wonen, in ons wilt wonen, met ons wilt zijn. Hij wil altijd met de mens zijn. Als ik een kleine recap geef, dan is het vanaf Genesis dat God met ons wil zijn. De eerste mens die hij geschapen had. Had hij elke dag gemeenschap met hem. Gaan we verder terug, zien we dat de mensen hadden gezondigd en ver waren gegaan van God. Maar de Heer had niet opgegeven. Hij is dan weer met Mozes was dat. Is hij begonnen en had hij dan het Ark des Verbonds laten bouwen en daarin vertegenwoordigde. Dus dat vertegenwoordigde zijn aanwezigheid hier op aarde. En overal waar die ark was, was er overwinning, God was er en het ging de mensen goed. Toch? Als ik u bijvoorbeeld een deel van het verslag naar voren haalt, is dat toen bijvoorbeeld het misging met het ark, mensen zagen het meer als een iets dat ze konden nemen en wegzetten wanneer ze het nodig hadden. Iets bijvoorbeeld als een geweer of als een game of je telefoon. Hè. Wanneer je het nodig hebt, neem je het. Wanneer je het niet nodig hebt, zet je het weg. Maar diezelfde telefoon kan bijvoorbeeld je vader bellen of je moeder bellen die je lang niet hebt gezien. Toch kan je helpen om in een relatie te staan met iemand tot in Azië of in Australië. Diezelfde telefoon kan jou helpen om goede dingen te doen, maar je kan hem ook nemen om slechte dingen te doen. Nou is het misschien niet echt een voorbeeld dat je kan nemen met het Ark des Verbonds, maar dat deed men. Is dat als de Bijbel, hè? Gebruiken ze om goede dingen te doen, maar ook om slechte dingen te doen. Toch? Want ja, wil iemand iets slechts met je doen of je iets slechts voorhouden, dan nemen ze het woord en rectificeren ze het met een vers dat ergens in de Bijbel staat en het misinterpreteren ook nog. Dan moet alleen maar om hun doel te bereiken, men loopt dat manipulatie. Maar ik wil komen en blijven op het feit dus dat God wil blijven met ons, God wil wonen in ons en hij deed het via het ark. Deze ark des verbonds is zoek geraakt op den duur. Er zijn veel oorlogen geweest. Het land is in de fik gegaan. Weet je, mensen waren in ballingschap geweest. Daar praat ik over Jeruzalem. En die ark eigenlijk is nu zoek. Men gelooft het is ergens in Ethiopië. Omdat ze daar zo enkele voorbeelden hebben. En weet je, soms hebben we een feest. Jaarlijks hebben ze een terugkerend feest waarbij ze dan die ark tentoonstellen. Maar er zijn zoveel van die dingen dat men niet eigenlijk weet welke is het originele. Is dat ding er nog? En men zoekt nog steeds naar. Vandaag wil ik u zeggen dat men niet zo ver hoeft te zoeken. Weet u waarom? Omdat het helemaal anders nu is. Omdat God nu niet in een houten ding gewoon woont of wilt gaan wonen. Maar hij wilt in ons wonen. De Bijbel zegt, de Heer zelf zegt, zie ik sla aan de deur en ik klop, indien iemand open doet, zal ik binnenkomen en maaltijd met hem hebben. Dat kunt u lezen in het boek van Johannes. U kunt het lezen begin bij Johannes 1 en gaat u zien de bedoeling van God. Toch dat hij met ons wilt wonen. In het begin was het woord en het woord was God en het woord was bij God. En het woord is dan vlees geworden, is dan onder ons komen wonen. Het woord verwijst dan naar de Heere Jezus. De Heere Jezus die voor ons gekomen is, voor ons gestorven is. En de Bijbel geeft het verslag erover hoe het allemaal is gegaan. God is onder ons komen wonen. Hij woonde dan als baby, dus als kind, in Maria. Dus Maria was dan een voorbeeld, ja, van het ark
des verbonds wat ma principe gado etang. Totdat de Heer Jezus dan geboren is geworden. Ook wij kunnen de Heer God in ons hebben. Want de Bijbel zegt ook, wij allen, toch allen die de Heer Jezus hebben aangenomen, toch, hun heeft hij macht gegeven om een kind van God te worden. Toch, de gado e kontang na in wie. We worden een kind van God. Dat is het verschil. Kijk, het is niet gewoon iets, hè, van, ja, ik ben een kind van God. Iedereen is een kind van God. Als je vraagt, van, is iedereen een christen en een kind van God? Maar er is een diepte, er is een diepgang erin in wat God van ons verlangt en wat, hoe hij naar ons hongert. Hij wil, is net als, je hebt een kind, hè, ik heb kinderen. En je wil niet gewoon dat het kind weet van, hey, het is mijn vader is daar, hey, ik ben de kind van mijn vader. En zonder een band, zonder een relatie, zonder dat er gecommuniceerd wordt. Het kind staat gewoon op, doet van alles, doet wat hij wil, gaat weg, komt terug, weet van, hey, ik heb een vader. Maar heeft niet eens papa gegroet, papa gevraagd, papa, hoe gaat het? Papa, heb je iets nodig? Papa, moet ik je helpen met iets? Of misschien niet. Dat maar echt komen zitten en luisteren naar wat papa zelf te zeggen heeft. Want papa wil communiceren. Toch? En dat ook verlangt God van ons. Dat hij met ons wil praten. Dat hij van ons wil horen. Wil weten hoe het met ons gaat. En ja, de Bijbel zegt het ook. Wanneer we bidden, laten onze woorden weinig zijn. Toch? Laat hem zijn woorden meer zijn. Want wij zijn hier beneden en hij is boven. Hij ziet alles. Weet je, de Bijbel zegt dat voordat je zelf voor iets bidt, God is geen kaba. En hij wil dat het goed gaat met ons. Want we zijn zijn kinderen. Toch? Maar we moeten dan die relatie met hem opbouwen. We moeten leven zoals het moet. Zoals we, weet je, zoals het kinderen betaamt. Want kinderen die niet in goede voet staan met hun vader, geen relatie met hem hebben, toch? Die genieten niet voor a benefit van, hey, ik heb een vader, toch? Of ik heb ouders. En dan lijkt het net of je alleen op de wereld bent, omdat ja, jezelf ook zo alleen voelt. Maar ik wil u zeggen dat u niet alleen bent, dat de Heer van u houdt, hij denkt aan u. Toch, vandaag ben ik gekomen bemoedigen om te zeggen van, komt u in relatie met God. De Heer houdt zoveel van u. De Bijbel zegt dat toen we zondaren waren, hij voor ons gestorven is aan het kruis. Hij had ons in gedachten toen hij daar aan het sterven was. We waren niet eens toch geboren en dan nog dacht hij aan ons van, hé, ik ga Dwight redden. Ik ga John redden. Ik ga Kelisha redden. Zet jouw naam erbij, toch? Ik ga Maria redden. Gado loop wie zo te, zegt de Bijbel. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat. Maar het eeuwig leven hebben. Wanneer de Heere Jezus in je hebt, kan je naar de hemel gaan. Hoef je niet alleenig te zijn. Ben je ook niet alleenig. Maar dan komt hij in je wonen. En dan begin je een nieuwe weg, begin je een nieuw leven. Eentje die je steeds dichter bij God brengt. Vandaag wil ik met u bidden, als u de Heer Jezus wilt aannemen en deze God wilt leren kennen, zoals de Bijbel over hem praat. Als u dat wilt doen, zegt u me na in dit gebed. Zegt u, Heer Jezus, ik hou van u. Ik wil u dienen. Ik wil u volgen. Ik wil met u zijn. Vergeef me van alles dat ik fout heb gedaan. Was me schoon met uw bloed, uw dierbaar bloed. En maak mij tot een kind van u. Kom in mijn hart wonen, Heer Jezus. Kom in mij wonen. Laat mij een ark zijn waarin u woont. Laat mij niet alleen zijn, maar ik ben dan met u. U bent dan met mij. Ik beloof u, ik zal u dienen al de dagen van mijn leven. Totdat u terugkomt op de wolken om ook mij te halen. Dank u, Heer Jezus, dat ik een kind van u mag zijn. Als u dat gebeden hebt met al uw hart en u gelooft, dan bent u een kind van God nu. Ik wil u bemoedigen. Ik wil u feliciteren en bemoedigen. Komt u naar de kerk. Gaat u de Heer dienen. Toch? En heb een relatie met God, omdat hij van u houdt en hij ook een relatie met u wilt hebben. Niet gewoon van de tv alleen, maar dat u hem ook van dichtbij kent.
Je bent altijd welkom aan de Matapikastraat nummer 6, de Marowijnen Project, in het resort Beekhuizen. Vlak tegenover Soos is zo, in dat blok naast Flora B, moet dat zijn. Maar daar zijn we. En u kunt altijd contact opnemen. God zegen.

0: FM, na mi summer body. Nende temye ali kiama manteng mi fishi tite. Oh, 91.6.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Regeling, hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: the notification on LIM.
1: Kennis spreekt, maar waarheid luistert.
2: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coeldiepsing winkels.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.

Choice Supermarkt. Al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

jaloer. Choi Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendra Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

Lemon. Je luistert naar Lemon. I like to move it, move it.

0: Slim Radio 91.7 FM. Let's improve media.
1: The notification on Lim.
2: Kennis spreekt, maar waarheid luistert.
3: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice.

0: Y si yo me emborracho, cabrón, me ayuda.
1: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2:00, Bacanatori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
2: We melden ons aan
1: Bacanatori. Always and still original with Limbo.
2: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith Kapp.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: Streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: U luistert naar Lim FM op 91.7, de andere radio.
3: The notification on Lim.
4: Kennis spreekt, maar waarheid luistert.
5: Hier hoor je het anders en beter.

0: Jan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: odo takso.
1: Arkis malontu, danti de, ukon doro baka na nga nabaskopu, oftewel, na odo funade. En abaskopu fti de, takso. Mi, na sabaku, na sei watra mi etang. En dat wil zeggen, zijn plaats kennen, weten waar hij thuis hoort. Zich niet opdringen in andermans zaken. Gelaten dulden wat eenmaal onvermijdelijk is. Met andere woorden, zijn ziel is leidzaam zetten. Of berusten in zijn of haar lot. Mi, na sabaku, na sei watra mi etang.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van dinsdag 1 september, kassavesoep met rundvlees, gezouten amsoi met varken, bami met kip en gebakken snoek. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: nigga.
1: Yama?
2: Enough, mama mi. One minimum bribe that toch is in precies €100 no more, Jim.
1: Maar dat had ik je beloofd.
2: Maar deze no maar zijn €50, Jim, alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Maar ik bedoel dat na Michari Timolanga in mijn beren.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is zo je moeder? Nee, ma.
1: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anomoso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De cello, dat is meer die ibroka gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, dan sabi. Want een service geweldig. De oersmal het midden je direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, amoni zei bosen die schoon, maar ik kan zijn en Jim ook doen.
1: Mama!
3: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on-nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens.

0: of Perfection. Wij verwelkomen u graag. Empty, the glens of perfection.
1: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in de niemang. If you ready for start na a new stabiel job. If you ready for rock op die PG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro hey qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners, na de moro nyum, tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser. Safety through innovation.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en Lim FM 7.com. Vandaag is dinsdag 1 september. De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, de FITS, heeft gisteren op het kabinet van de president opnieuw haar bezwaren geuit over de zogenoemde 5 kilometer straalwet. Deze wet moet bij afkondiging ervoor zorgen dat de woon- en leefgebieden van de inheemse en andere in stamverband levende gemeenschappen beschermd is. We brengen u een fragment uit dit moment. U hoort Sergio Jubitana van de organisatie van inheemse dorpen in Para.
1: Onze voorouderlijke gebieden zijn geen domeingrond. De wet staat in schrille tegenstelling tot de internationaal erkende rechten van de inheemse en tribale volken van Suriname. Onze traditionele collectieve grondgebieden zijn geen domeingrond, maar gebieden waarop wij als oorspronkelijke volken collectieve eigendomsrechten hebben. Dit is door het internationaal recht en ook door vonnissen van het Inter-Amerikaans Mensenrechtenhof tegen de staat Suriname reeds herhaaldelijk bevestigd. De wet blijft praten over ons als individuele burgers in plaats van als volken. Ondanks de vonnissen blijven de staat Suriname en de regering vasthouden aan de koloniale gedachte dat de staat mag beschikken over onze grondgebieden. We kunnen niet akkoord gaan met een teruggang in plaats van vooruitgang van onze rechtspositie. 2. Een straal van 5 of 10 kilometer beschermt ons leefgebied niet. De beschermde gebieden van 5 of 10 kilometer komen niet overeen met de historische gebieden die we van onze voorouders hebben overgeërfd voor ons nageslacht, die we daadwerkelijk gebruiken en waarvan we afhankelijk zijn van ons leven, cultuur en identiteit. Als inheemse volken leven we in onze voorouderlijke gebieden die gekenmerkt worden door de natuur waar onze gemeenschappen van afhankelijk zijn. We hebben reeds kaarten gemaakt van onze gebieden die ook niet in overweging zijn meegenomen. We leven niet in een straal van 5 kilometer. 3. We kunnen niet instemmen met het staatsbesluit dat wij niet mogen kennen. Het staatsbesluit waarmee de gebieden zullen worden vastgesteld is ons onbekend, ondanks we dat hebben opgevraagd. We kunnen niet beoordelen of akkoord gaan met iets dat we niet kennen. 4. De wet dringt onze oorspronkelijke gebieden te reduceren tot reservaten. Deze wet reduceert onze traditionele collectieve grondgebieden tot kleine reservaten. Net zoals dat is gebeurd in sommige andere landen, worden wij als inheemse volken met deze wet weggestopt in kleine reservaten in plaats van onze voorouderlijke originele rechten te erkennen. Daarbinnen is zogenaamd beschermd gebied, maar alles daarbuiten is door deze wet nog vrijere domeingrond geworden voor het oprapen voor een ieder. 5. De rechten van derden krijgen opnieuw voorrang boven onze rechten. De rechten van derden worden met deze wet beschermd, niet die wet die van inheemse volken. Bij wet bestaan de inheemse volken niet eens. Onze rechten als traditionele volken worden opnieuw ondergeschikt gemaakt aan die van individuele personen. Rechten die eerder reeds zijn uitgegeven en waar er noemenswaardige investeringen zijn gedaan, blijven gehandhaafd met deze wet. Dergelijke onrechtmatig uitgegeven rechten binnen onze gebieden worden met deze wet dus gelegitimeerd. De zogenaamd beschermde gebieden zullen verder ook rekening moeten houden met woonkernen van anderen in de omgeving. Deze wet laat zien dat de staat onze rechten ondergeschikt wil maken aan die van anderen. Deze wet bemoeilijkt juist de erkenning van onze collectieve rechten door het recht van derden verder te verankeren. 6. FPIC, bescherming tegen gevolgen buiten de grenzen, is onvoldoende. Hoewel de wet het FPIC-principe noemt, is de wet zelf een voorbeeld van hoe er geen FPIC is toegepast. Ook beschermt deze wet ons niet tegen de impact van andere activiteiten buiten die beschermde gebieden. We hebben dit zeer pijnlijk reeds zien gebeuren met de vergiftiging van de Saramaka-rivier en Lawa-rivier, die vele gemeenschappen heeft getroffen en hetgeen wellicht ook met andere rivieren gebeurt in andere regio's. Er zijn vele andere voorbeelden over goudmijnbouw, zandafgravingen enzovoorts. FITS heeft een nationaal FPIC-protocol en ook dit dient een wettelijke basis te krijgen.
0: Sergio Jubitana, die namens de inheemse gemeenschap de bezwaren heeft voorgelezen aan de president over de zogenoemde 5 kilometer straalwet. Het ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport zet ook in de vakantie het jeugdbeleid uit. We spraken daarover met Milton Tuart, de onderdirecteur jeugdcentra.
2: Zoals u het heeft gevolgd in de media, hebben wij op 22 augustus onze nationaal kick-off GRO vakantie, vrije tijdsbesteding gehad in politieopleidingscentrum. En het uiteindelijke doel van onze kick-off is om de gemeenschap te laten weten waarmee wij als ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport allemaal bezig zullen zijn in de vakantie om de jongeren zinvol bezig te houden. We hebben niet alleen aan onszelf gedacht, maar we hebben gezegd binnen zo'n kick-off nemen we ook andere organisaties, jongerenorganisaties, buurtorganisaties, maatschappelijke organisaties, maar ook ondernemers mee die iets te bieden hebben in de vakantie. Dus het is de bedoeling om een platform te creëren voor de organisaties, maar ook voor ons als ministerie, maar ook de andere ministeries, zodat de gemeenschap weet wat er allemaal zo'n beetje gaat gebeuren in de verschillende districten. Er wordt zoveel gedaan in de districten, maar wat er gebeurt, het wordt weinig belicht, waardoor mensen niet weten wat er allemaal gebeurt. 31 augustus hebben wij dan de kick-off gehad van vakantiewerkgelegenheid, waarbij we 1300 jongeren de kans willen geven om een vakantiejob te doen in de vakantie. Het was de bedoeling dat we eigenlijk 750 jongeren zouden registreren, maar het is storm gelopen, waarbij we ongeveer 1272 jongeren hebben gehad die zich hebben geregistreerd. Uiteindelijk heeft de minister van Jeugdontwikkeling en Sport, mevrouw Lalini Gopal, in overleg met de top kabinet-president besloten dat we alle 1300 jongeren, 1200 zoveel jongeren, een kans geven om een vakantiejob te doen. En daarnaast gaan wij ook 50 jongeren met een speciale behoefte de ruimte geven om in hun eigen omgeving eigenlijk ook een vakantiejobervaring, werkervaring op te doen. Dus dat is een van onze projecten die we gaan doen, vakantiewerkgelegenheid. Daarnaast hebben wij ook vakantiescholen die we willen opstarten in de tweede week september. En we hebben ook vakantiekamp die wij gaan uitvoeren. Maar voor momenteel zijn we bezig met het opstarten van vakantiewerkgelegenheid. En dat gaan we in alle 10 districten doen. We zijn 31 begonnen. 31 augustus hebben we startsein gegeven in Wanica, Saramaka, Koroni en Komowijnen. Tweede week september starten we dan in Paramaribo, Marowijnen, Para, Brokopondo en Sipaliwini.
0: En hoewel we over de vakantie praten en we in de vakantie zijn, zal het alleen hierbij blijven? Of is dit onderdeel van een groter geheel, het groter beleid met betrekking tot de jeugd?
2: Ja, dus dit is slechts een deel. Zoals u het heeft gehoord, het is een vakantie-GRO-programma. Dus het is een onderdeel van het GRO-programma. GRO staat voor groei, richting en ontwikkeling. En wij vinden het een mooi moment in de vakantie om jongeren ook in de vakantie te vormen. Want de vakantie biedt zoveel ruimte. We kunnen chillen, we kan dansen, we kan plezieren. Maar de vakantie biedt zo'n mooie ruimte om ook jongeren in de vakantie te vormen, ze skills aan te bieden. En de skills die we ze willen aanleren in de vakantie zijn simpelweg. We willen ze enkele sociale vaardigheden aanleren, zoals discipline, samenwerken, communicatie, leiderschap. En natuurlijk, zodat ze hun eigen verantwoordelijkheid kunnen oppakken. Zodat ze uiteindelijk kunnen gaan groeien.
0: Ik heb laatst een nationale jeugdcongres gezien. In de congreszaal, als ik het goed heb. En mijn vraag is, hoe staat het met de Nationale Jeugdraad?
2: Oké, het Nationaal Jeugdraad, dat valt onder NJI. En ik val onder NJ, onder jeugdontwikkeling. Maar we hebben 2 dagen het jeugdcongres gehad, waarbij informatie is verzameld van onze... Informatie is verzameld van de issues waarmee onze jongeren zitten in de verschillende districten. 2 dagen lang. Zoals u ziet, was de president zelf in levende lijven aanwezig. Het is de bedoeling dat we de informatie van de jongeren willen verzamelen. Om te kijken waarmee ze allemaal zitten en het in een beleidsdocument te zetten. Om het uiteindelijk aan te bieden aan de president.
0: Aldus Milton Tuart, de onderdirecteur jeugdcentra op het ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport. Het ministerie van Volksgezondheid die is vooralsnog bezig met het STEPS-onderzoek. Dit onderzoek moet belangrijke gezondheidsgegevens verzamelen, waarna er beleid aan de hand hiervan gemaakt kan worden. Professor Gerry Toolsee die gaf ons een update over het verloop van dit project.
3: Het onderzoek is nog steeds gaande. Het is nog niet verlopen. Dus het is nog niet af. We proberen zo snel mogelijk af te ronden. En streven er naar in september af te ronden. Tot nu toe loopt het vrij vlot. We hebben Paramaribo en Wanica vrijwel al afgerond. En binnenkort gaan we naar de overige districten gaan. En daar gaan we dan simultaan op verschillende districten tegelijk bezig zijn.
0: Misschien kunt u ons weer in herinnering brengen wat allemaal onderzocht wordt tijdens dit STEPS-onderzoek.
3: Ja, daar zijn een aantal parameters die we onderzoeken. Het onderzoek zegt al de naam van het onderzoek, STEPS-onderzoek. Dat is, de naam refereert naar 3 stappen. En de eerste stap daar is zijn er vragen over chronische aandoeningen. En eigenlijk daarover gaat het onderzoek. We proberen risicofactoren van chronische aandoeningen, omdat chronische aandoeningen voor in de gezondheidszorg voor heel veel problemen kan zorgen. En op basis daarvan proberen we dan chronische aandoeningen zoveel als mogelijk te voorkomen binnen de populatie. Dus daarom proberen we de risicofactoren van chronische aandoeningen in kaart te brengen. Zodat het ministerie van Volksgezondheid interventies kan plannen en die risicofactoren kan verminderen. Wat we doen is dan gedurende ons interview, er is een gedeelte, dat noemen we stap 1. Ons interview stellen we een aantal vragen over risicofactoren van chronische aandoening. Denk maar aan roken, voeding, bewegen, et cetera. Maar we vragen ook of ze bekend zijn met ziektebeelden. Als ze zijn suikerziekte, hoge bloeddruk, et cetera. Dus dat is de vragen die we eigenlijk zo'n beetje stellen. En het volgende gedeelte is dan stap 2. Waarbij we gewicht, lengte, bloeddruk, buikomvang, taaiomvang meten. Dat zijn allemaal parameters die we gebruiken om de kans en risico op chronische aandoeningen te bepalen. En de laatste stap, dat is stap 3. De mensen die dan instemmen om bloedonderzoek te doen, daar wordt een vingerprik gedaan. Een vingerprikje, dus geen naald, maar een vingerprikje, dus naald in een bloedvat gestopt. wat doen we dan niet? We gaan middels een vingerprikje bepalen we dan glucose, de suiker, en we meten ook de vetten. Dus dat is in een heel kort samengevat wat we allemaal doen in het onderzoek.
0: En wat hebben de resultaten tot nu toe uitgewezen?
3: Het is nog een beetje preliminair om de resultaten nu te analyseren. Waar we nu eigenlijk al focussen, is dat we kijken naar, met name focussen naar datakwaliteit. Verzamelde data moet betrouwbaar zijn en we moeten kunnen vertrouwen dat wanneer we straks uitspraken gaan doen, dat we dan op basis van correcte cijfers uitspraken gaan doen. Want als er verkeerde cijfers in zijn, gaan we verkeerde uitspraken doen. En dan wordt er een verkeerd beleid ook uitgestippeld. En dat willen we absoluut voorkomen. Dus de analyses gaan we echt goed doen wanneer we klaar zijn. Data is dan ook opgeschoond. Dus daar is een hele procedure voor. En ik denk dat we in oktober, november waarschijnlijk onze preliminaire resultaten zullen hebben.
0: En welke chronische ziekten zijn jullie het meest tegengekomen op het veld?
3: Ja, maar dat is eigenlijk al voor een deel al bekend. Wat we zien is dat hart- en vaatziekten eigenlijk de belangrijkste ziektebeelden zijn. Die meest voorkomende ziektebeeld is in het veld. En maar dat komt. Dat is bekend. We zien dat ook in de mortaliteitscijfers. Jarenlang zijn hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer 1 in Suriname. Maar ook in de regio. Niet alleen in Suriname. En dat moeten we proberen met het identificeren van de risicofactoren. Proberen we dat een beetje terug te brengen. Dat is dan het belangrijkste. Verwachtbaar is dat, maar nu praat ik meer uit basis van de literatuur. Verwachtbaar is dat diabetes, hypertensie, overgewicht waarschijnlijk ook erg prevalent zullen zijn. Maar we moeten gaan kijken in welke groepen dit is en waar moeten we de interventies gaan plannen. Als het mag, wil ik nog een oproep plaatsen naar de mensen. Dat ze mee participeren, dat is heel erg belangrijk. Als de interviewers daar thuis komen, AUB, doe mee, participeer. Zodat we betere gegevens hebben over onze bevolking. En zodat we eigenlijk onze bevolking ook gezonder kunnen maken. De interviewers doen hun best. In de zon, in de regen lopen ze straten, huis aan huis gaan ze. En ik doe een beroep op de mensen. Als de mensen thuis bij u langskomen, werk AUB mee.
0: U hoorde professor Jerry Tulsi over het STEPS-onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid. Tot zover het nieuws. Bedankt voor het luisteren.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: broadcasting all over the world. This is Lim FM.
1: Lim FM, feeling it deep in my body of music.
2: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2:00, Bakan Natori. Suriname's meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
3: We melden ons aan
2: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
3: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

0: track. Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough. Number one.
1: Number one.

0: nigga.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
2: Rustig, ik heb rustig, Amaydria. Rustig, rustig.
3: Omwikama.
2: Oh, in omwikama.
3: Waar omwikama?
2: Ruwakadabe, ai, go. Hey, dik alasan. Ongo snel, dik alasan. Hey, wakti. Uku wantal kudabe. Oké, Arkino, taie bek, wat teke mi?
3: Ja, want daar wat voor maak wat teke san.
4: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, safety through innovation.
2: Mama San, goede eerlijk. If I been de bewaking voor Improcer NV.

aankoop deze vakantie? Goed nieuws! De DSB Special persoonlijke lening is verlengd. Profiteer tijdelijk van rentekorting op je persoonlijke lening. Leen tot 7 keer je bruto inkomen met een maximum van 500.000 SRD. Aanvragen? Uitsluitend via de PL-applicatie op www.dsb.sr. DSB. Mijn bank. Mijn manier.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en Lim FM 7.com. Vandaag is dinsdag 1 september. De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, de VITS, heeft gisteren op het kabinet van de president opnieuw haar bezwaren geuit over de zogenoemde 5 kilometer straalwet. Deze wet moet bij afkondiging ervoor zorgen dat de woon- en leefgebieden van de inheemse en andere in stamverband levende gemeenschappen beschermd is. We brengen u een fragment uit dit moment. U hoort Sergio Jubitana van de organisatie van inheemse dorpen in Para.
1: Onze voorouderlijke gebieden zijn geen domeingrond. De wet staat in schrille tegenstelling tot de internationaal erkende rechten van de inheemse en tribale volken van Suriname. Onze traditionele collectieve grondgebieden zijn geen domeingrond, maar gebieden waarop wij als oorspronkelijke volken collectieve eigendomsrechten hebben. Dit is door het internationaal recht en ook door vonnissen van het Inter-Amerikaans Mensenrechtenhof tegen de staat Suriname reeds herhaaldelijk bevestigd. De wet blijft praten over ons als individuele burgers in plaats van als volken. Ondanks de vonnissen blijven de staat Suriname en de regering vasthouden aan de koloniale gedachte dat de staat mag beschikken over onze grondgebieden. We kunnen niet akkoord gaan met een teruggang in plaats van vooruitgang van onze rechtspositie. 2. Een straal van 5 of 10 kilometer beschermt ons leefgebied niet. De beschermde gebieden van 5 of 10 kilometer komen niet overeen met de historische gebieden die we van onze voorouders hebben overgeërfd voor ons nageslacht. Die we daadwerkelijk gebruiken en waarvan we afhankelijk zijn van ons leven, cultuur en identiteit. Als inheemse volken leven we in onze verouderlijke gebieden die gekenmerkt worden door de natuur waar onze gemeenschappen van afhankelijk zijn. We hebben reeds kaarten gemaakt van onze gebieden die ook niet in overweging zijn meegenomen. We leven niet in een straal van 5 kilometer. 3. We kunnen niet instemmen met het staatsbesluit dat wij niet mogen kennen. Het staatsbesluit waarmee de gebieden zullen worden vastgesteld is ons onbekend, ondanks we dat hebben opgevraagd. We kunnen niet beoordelen of akkoord gaan met iets dat we niet kennen. 4. De wet dringt onze oorspronkelijke gebieden te reduceren tot reservaten. Deze wet reduceert onze traditionele collectieve grondgebieden tot kleine reservaten. Net zoals dat is gebeurd in sommige andere landen, worden wij als inheemse volken met deze wet weggestopt in kleine reservaten in plaats van onze voorouderlijke originele rechten te erkennen. Daarbinnen is zogenaamd beschermd gebied, maar alles daarbuiten is door deze wet nog vrijere domeingrond geworden voor het oprapen voor een ieder. 5. De rechten van derden krijgen opnieuw voorrang boven onze rechten. De rechten van derden worden met deze wet beschermd, niet die wet die van inheemse volken. Bij wet bestaan de inheemse volken niet eens. Onze rechten als traditionele volken worden opnieuw ondergeschikt gemaakt aan die van individuele personen. Rechten die eerder reeds zijn uitgegeven en waar er noemenswaardige investeringen zijn gedaan, blijven gehandhaafd met deze wet. Dergelijke onrechtmatig uitgegeven rechten binnen onze gebieden worden met deze wet dus gelegitimeerd. De zogenaamd beschermde gebieden zullen verder ook rekening moeten houden met woonkernen van anderen in de omgeving. Deze wet laat zien dat de staat onze rechten ondergeschikt wil maken aan die van anderen. Deze wet bemoeilijkt juist de erkenning van onze collectieve rechten door het recht van derden verder te verankeren. 6. FPIC, bescherming tegen gevolgen buiten de grenzen, is onvoldoende. Hoewel de wet het FPIC-principe noemt, is de wet zelf een voorbeeld van hoe er geen FPIC is toegepast. Ook beschermt deze wet ons niet tegen de impact van andere activiteiten buiten die beschermde gebieden. We hebben dit zeer pijnlijk reeds zien gebeuren met de vergiftiging van de Saramaka-rivier en Lawa-rivier, die vele gemeenschappen heeft getroffen en hetgeen wellicht ook met andere rivieren gebeurt in andere regio's. Er zijn vele andere voorbeelden over goudmijnbouw, zandafgravingen enzovoorts. FITS heeft een nationaal FPIC-protocol en ook dit dient een wettelijke basis te krijgen.
0: Sergio Jubitana, die namens de inheemse gemeenschap de bezwaren heeft voorgelezen aan de president over de zogenoemde 5 kilometer straalwet. Het ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport zet ook in de vakantie het jeugdbeleid uit. We spraken daarover met Milton Tuart, de onderdirecteur jeugdcentra.
2: Zoals u het heeft gevolgd in de media, hebben wij op 22 augustus onze nationaal kick-off GRO vakantie, vrije tijdsbesteding gehad in politieopleidingscentrum. En het uiteindelijke doel van onze kick-off is om de gemeenschap te laten weten waarmee wij als ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport allemaal bezig zullen zijn in de vakantie om de jongeren zinvol bezig te houden. We hebben niet alleen aan onszelf gedacht, maar we hebben gezegd binnen zo'n kick-off nemen we ook andere organisaties, jongerenorganisaties, buurtorganisaties, maatschappelijke organisaties, maar ook ondernemers mee die iets te bieden hebben in de vakantie. Dus het is de bedoeling om een platform te creëren voor de organisaties, maar ook voor ons als ministerie, maar ook de andere ministeries, zodat de gemeenschap weet wat er allemaal zo'n beetje gaat gebeuren in de verschillende districten. Er wordt zoveel gedaan in de districten, maar wat er gebeurt, het wordt weinig belicht, waardoor mensen niet weten wat er allemaal gebeurt. 31 augustus hebben wij dan de kick-off gehad van vakantiewerkgelegenheid, waarbij we 1300 jongeren de kans willen geven om een vakantiejob te doen in de vakantie. Het was de bedoeling dat we eigenlijk 750 jongeren zouden registreren, maar het is storm gelopen, waarbij we ongeveer 1272 jongeren hebben gehad die zich hebben geregistreerd. Uiteindelijk heeft de minister van Jeugdontwikkeling en Sport, mevrouw Lalini Gopal, in overleg met de top kabinet-president besloten dat we alle 1300 jongeren, 1200 zoveel jongeren, een kans geven om een vakantiejob te doen. En daarnaast gaan wij ook 50 jongeren met een speciale behoefte de ruimte geven om in hun eigen omgeving eigenlijk ook een vakantiejobervaring, werkervaring op te doen. Dus dat is een van onze projecten die we gaan doen, vakantiewerkgelegenheid. Daarnaast hebben wij ook vakantiescholen die we willen opstarten in de tweede week september. En we hebben ook vakantiekamp die wij gaan uitvoeren. Maar voor momenteel zijn we bezig met het opstarten van vakantiewerkgelegenheid. En dat gaan we in alle 10 districten doen. We zijn 31 begonnen. 31 augustus hebben we startsein gegeven in Wanica, Saramaka, Koroni en Komowijnen. Tweede week september starten we dan in Paramaribo, Marowijnen, Para, Brokopondo en Sipaliwini.
0: En hoewel we over de vakantie praten en we in de vakantie zijn, zal het alleen hierbij blijven? Of is dit onderdeel van een groter geheel, het groter beleid met betrekking tot de jeugd?
2: Ja, dus dit is slechts een deel. Zoals u het heeft gehoord, het is een vakantie-GRO-programma. Dus het is een onderdeel van het GRO-programma. GRO staat voor groei, richting en ontwikkeling. En wij vinden het een mooi moment in de vakantie om jongeren ook in de vakantie te vormen. Want de vakantie biedt zoveel ruimte. We kunnen chillen, we kan dansen, we kan plezieren. Maar de vakantie biedt zo'n mooie ruimte om ook jongeren in de vakantie te vormen, ze skills aan te bieden. En de skills die we ze willen aanleren in de vakantie zijn simpelweg. We willen ze enkele sociale vaardigheden aanleren, zoals discipline, samenwerken, communicatie, leiderschap. En natuurlijk, zodat ze hun eigen verantwoordelijkheid kunnen oppakken. Zodat ze uiteindelijk kunnen gaan groeien.
0: Ik heb laatst een nationale jeugdcongres gezien. In de congreszaal, als ik het goed heb. En mijn vraag is, hoe staat het met de Nationale Jeugdraad?
2: Oké, het Nationaal Jeugdraad, dat valt onder NJI. En ik val onder NJ, onder jeugdontwikkeling. Maar we hebben 2 dagen het jeugdcongres gehad, waarbij informatie is verzameld van onze... Informatie is verzameld van de issues waarmee onze jongeren zitten in de verschillende districten. 2 dagen lang. Zoals u ziet, was de president zelf in levende lijve aanwezig. Het is de bedoeling dat we de informatie van de jongeren willen verzamelen. Om te kijken waarmee ze allemaal zitten en het in een beleidsdocument te zetten. Om het uiteindelijk aan te bieden aan de president.
0: Aldus Milton Tuart, de onderdirecteur jeugdcentra op het ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport. Het ministerie van Volksgezondheid die is vooralsnog bezig met het STEPS-onderzoek. Dit onderzoek moet belangrijke gezondheidsgegevens verzamelen, waarna er beleid aan de hand hiervan gemaakt kan worden. Professor Gerry Toolsy die gaf ons een update over het verloop van dit project.
3: Het onderzoek is nog steeds gaande, het is nog niet verlopen. Dus het is nog niet af. We proberen zo snel mogelijk af te ronden. En streven er naar in september af te ronden. Tot nu toe loopt het vrij vlot. We hebben Paramaribo en Wanica vrijwel al afgerond. En binnenkort gaan we naar de overige districten gaan. En daar gaan we dan simultaan op verschillende districten tegelijk bezig zijn.
0: Misschien kunt u ons weer in herinnering brengen wat allemaal onderzocht wordt tijdens dit STEPS-onderzoek.
3: Ja, daar zijn een aantal parameters die we onderzoeken. Het onderzoek zegt al de naam van het onderzoek, STEPS-onderzoek. Dat is, de naam refereert naar 3 stappen. En de eerste stap daar is zijn er vragen over chronische aandoeningen. En eigenlijk daarover gaat het onderzoek. We proberen risicofactoren van chronische aandoeningen, omdat chronische aandoeningen voor in de gezondheidszorg voor heel veel problemen kan zorgen. En op basis daarvan proberen we dan chronische aandoeningen zoveel als mogelijk te voorkomen binnen de populatie. Dus daarom proberen we de risicofactoren van chronische aandoeningen in kaart te brengen. Zodat het ministerie van Volksgezondheid interventies kan plannen en die risicofactoren kan verminderen. Wat we doen is dan gedurende ons interview, er is een gedeelte, dat noemen we stap 1. Ons interview stellen we een aantal vragen over risicofactoren van chronische aandoening. Denk maar aan roken, voeding, bewegen, et cetera. Maar we vragen ook of ze bekend zijn met ziektebeelden, als ze zijn suikerziekte, hoge bloeddruk, et cetera. Dus dat is de vragen die we eigenlijk zo'n beetje stellen. En het volgende gedeelte is dan stap 2, waarbij we gewicht, lengte, bloeddruk, buikomvang, taaienomvang meten. Dat zijn allemaal parameters die we gebruiken om de kans en risico op chronische aandoeningen te bepalen. En de laatste stap, dat is stap 3. De mensen die dan instemmen om bloedonderzoek te doen, daar wordt een vingerprik gedaan. Een vingerprikje, dus geen naald, maar een vingerprikje, dus naald in een bloedvat gestopt. wat doen we dan niet? We gaan met een, middels een vingerprikje bepalen we dan glucose, de suiker, en we meten ook de vetten. Dus dat is heel kort samengevat wat we allemaal doen in het onderzoek.
0: En wat hebben de resultaten tot nu toe uitgewezen?
3: Het is nog een beetje preliminair om de resultaten nu te analyseren. Waar we nu eigenlijk al focussen, is dat we kijken naar, met name focussen naar datakwaliteit. Verzamelde data moet betrouwbaar zijn en we moeten kunnen vertrouwen dat wanneer we straks uitspraken gaan doen, dat we dan op basis van correcte cijfers uitspraken gaan doen. Want als er verkeerde cijfers in zijn, gaan we verkeerde uitspraken en dan wordt er een verkeerd beleid ook uitgestippeld. En dat willen we absoluut voorkomen. Dus de analyses gaan we echt goed doen wanneer we klaar zijn. Data is dan ook opgeschoond. Dus daar is een hele procedure voor. En ik denk dat we in oktober, november waarschijnlijk onze preliminaire resultaten zullen hebben.
0: En welke chronische ziekten zijn jullie het meest tegengekomen op het veld?
3: Maar dat is eigenlijk al voor een deel al bekend. Wat we zien is dat hart- en vaatziekten eigenlijk de belangrijkste ziektebeelden zijn. Die meest voorkomende ziektebeeld is in het veld. En maar dat komt, dat is bekend. We zien dat ook in de mortaliteitscijfers. Jarenlang is zijn hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer 1 in Suriname, maar ook in de regio. Niet alleen in Suriname. En dat moeten we proberen met het identificeren van de risicofactoren, proberen we dat een beetje terug te brengen.
0: Ja.
3: Dat is dan het belangrijkste. Verwachtbaar is dat, maar nu praat ik meer uit basis van de literatuur, verwachtbaar is dat diabetes, hypertensie, overgewicht, waarschijnlijk ook erg prevalent zullen zijn. Maar we moeten gaan kijken in welke groepen dit is en waar moeten we de interventies gaan plannen. Als het mag, wil ik nog een oproep plaatsen naar de mensen van dat ze mee participeren. Dat is heel erg belangrijk. Als de interviewers daar thuis komen, AUB, doe mee. Participeer, zodat we betere gegevens hebben over onze bevolking. En zodat we eigenlijk onze bevolking ook gezonder kunnen maken. De interviewers doen hun best. In de zon, in de regen, lopen ze straten, huis aan huis gaan ze. En ik doe een beroep op de mensen. Van, als de mensen thuis bij u langskomen, werk AUB mee.
0: U hoorde professor Gerry Tulsi over het STEPS-onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid. Tot zover het nieuws. Bedankt voor het luisteren.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
2: Number one.
3: Number one.

Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweinestraat 23 bij Oase, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van dinsdag 1 september, kassavensoep met rundvlees, gezouten amsoi met varken, bami met kip en gebakken snoek. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerweinestraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase.

0: mi odo takso.
1: Arkis malontu, danti de, ukon doro baka na nga nabaskopu, oftewel, na odo funade. En abaskopu fti de, takso. Mi, na sabaku, na se iwatra mi etang. En dat wil zeggen, zijn plaats kennen, weten waar hij thuis hoort. Zich niet opdringen in andermans zaken. Gelaten dulden wat eenmaal onvermijdelijk is. Met andere woorden, zijn ziel is leidzaam zetten. Of berusten in zijn of haar lot. Mi, na sabaku, na se watra mi etang.

0: Je bent slim. Je luistert naar Nim.
1: Ogies Livestream en Ogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Ogies Livestream en Ogies Sound System.
2: Judith's Kapsalon aan de Kwattenweg 175. Voor een goede haarverzorging.
3: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
2: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
4: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hier voor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
5: Rustig, dikke rustig, amai drea, rustig, rustig.
6: Omwikama.
5: Oei, omwikama.
6: Fai omwikama.
5: Ruwaka dape, ai, go. Hey, dik alasan, ugo snel, dik alasan. Hey, wakti, uku wanta ku dape. Oké, Arkino, taie bek, wat teke mee.
6: Ja, want dan wat voel maak wat teke san.
7: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
5: Maar wat san, goede eerlijk. If I be de bewaking voor Improser NV. Hoe ben je van
8: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
9: Ben je fan van bakken, maar wil je betere technieken zonder dure lessen? De online bakcursussen van Roberta kosten maar 10 tot 15 euro. Je krijgt

2 jaar onbeperkt toegang. Je leert in je eigen tempo. App Lip FM naar 0031-641-802512 en ontvang dan 20% korting op de online cursussen. Meld je aan via www.cakehawkessences.nl of via WhatsApp op 0031-641-802512. Vraag naar het overzicht van de beschikbare online bakcursussen.

0: september wordt het eerste Level Up vakantiecollege in Suriname gehouden. Elke dag van 8 tot 12 uur. Locaties zijn SPI en Stibula. Bekijk de Facebookpagina van Better Prepared Suriname voor de registratielink. Come and let's level up!
1: BT, attaki dis na O.
2: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
3: We melden ons aan
2: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
3: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
4: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoi with Limbo. This is Fans and Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from

0: En ik zei het al, wij melden ons aan. It's a new day. It's Tuesday. En ik ben Clifton Michael. Vanuit de studio aan de Maikoestraat. Op de eerste dag in de maand september. Ja, het is 1 september. We gaan dus deze 30 dagen afwerken. En laat ons een begin, een afspraak maken. Dat minanga you. Wo do alasari fu mek amundi si. Trouwen succes in Ulibi. Minosap if je do mee. Maar we moeten er alles aan doen om deze 30 dagen. Deze 30 dagen moeten we succes boeken. En je gaat natuurlijk allerlei dingen op je pad tegenkomen, van teleurstelling tot tegenwerking. Maar abi en jou ede tak den 30 day moest de 30 boom succesvol day. Goedemiddag. Goedemiddag mijn vrienden, hoe gaat het met jullie? Is everything in place daar bij jou op kantoor of aan het werk? Huh, Bagan Natori gaat weer eens een nieuwe dag in. We tak desma odisei Arjuna Tapa Radio 91.7. Intussen af frequentie dati. Trouwen vertrouwde frequentie 91.7. We tak odi desma zei Arjuna Tapa computer. Of tap den telefoon. Mi bigi om bo daga telefoon. De wens zei Arga telefoon. We tango odi. Ja, en natuurlijk alle mensen die naar FB kijken, ja, en de mensen die later gaan kijken naar de YouTube versie. Wij gaan vanaf morgen, dames en heren, hebben we afgesproken dat wiens hemel eka grong een YouTube versie Yoshimoro eerder dan in de nacht. Soms je shaman 11 euro, 12 euro. Maar vanaf Tamara, dat je shaman eerder, ik durf te zeggen, 8:30. Zal je wel zien. Of, laat me een beetje, 8:00. Je shenkba. Je zal zeker de integrale versie. Maar goed, de mensen die jarig zijn op 1 september, mijn collega, mijn baskita, mijn abi, wan parbo, mijn abi, wan reiker, mijn ap wan kuku. Verder kan de bruin kuku zo benja voor zien de bruin wan. Van de kuku nee, hoor. Huh? De speculas. Mijn wan speculas. Sami ap moren baskita. Mijn ap wan tutrasani moren na baskita, maar mijn otaigi. Demikien dat isa ope isa luku en naf you wat na you deity de na you day na you day na you deity de er is je jaardag gefeliciteerd. De mensen die een sterfgeval hebben wil ik condoleren en ze alle kracht toewensen. En alle mensen, dames en heren, die ziek zijn, met praxis zeker de wansang in de atoso. Isabi, de wang in de verpleeginstellingen. Alle mensen die ook een baby ter wereld gebracht hebben. Ik moet van deze plaats uit ook feliciteren. De moeder. Afroos aan pers die riep chinka doro. Met dat is zo, omdat dat proces, dames en heren. Alle grani voor de vrouw. Dat zei ik elke keer weer. Wat de vrouwen moeten doorstaan. Geloof me. If you make one befalling me, je abi respekigi umasma. Hoe zeg ik het altijd? If you tnap bij pey vrouw of pey wan vrouw ik is wan ching en je staat erbij, ga je nog meer van je moeder houden. En dan ga je je moeder nog meer waarderen. En aan de andere kant, dames en heren, te je mekwam bevalling mee. Dat is eigenlijk op de eerste plaats. Te je mekwam bevalling mee. Dat me nog denk je, ik kan takita kwa gadone besta. Isabi, dat gadone de. Dus de felicitaties, die mevrouw van de drie kinderen. Mami, gefeliciteerd, man. U bent geweldig. Er is altijd een discussie. Hoe moet je feliciteren? De moeder of de vader? Want de straal van papa is niet makkelijk geweest. Maar Taki, ik denk aan Olu. Je weet, Olu is ook vader van de deling, hè? Olu Abena. Soms ja, zijn vader uit. Ik zie geen wifi daar. Blijkbaar is er een... Maar de laatste tijden zijn er ook veel storingen op internet, hoor. Dat moet wel gezegd worden. Ik ga even maar checken. Mensen, laat ons weten, hoor. Want misschien zit ik alleen voor radio mensen te praten, maar zijn de FB... Is FB eruit gekikkerd? Ik ga hem dat gewoon staan, nog niet gepast, maar ja. Had ik niet moeten zeggen, de straal van papa is... Want wat is er daar mis? Wat is er daar mis mee? Australië, Prewarol ook toe, toch, of niet? Maar goed, dat is het proces, het bevruchtingsproces. Straal of geen straal, de mogelijke zijn te over. Maar nogmaals, felicitaties aan het paar, aan de meneer en de mevrouw en alle andere vrouwen die een kind ter wereld gebracht hebben. Dames en heren, felicitaties aan de mensen die ergens werken. Isabi, ergens een carrière hebben. En zo kunnen we verder gaan. Dus we versterken ook toe. Al de mensen, dames en heren, die het... voor wie het bestemd is. En de mensen die ziek zijn. En de mensen die een sterfgeval hebben. Karkong heb ik net gedaan. En Baganatori, dames en heren, heb ik... Ik heb slecht nieuws voor de mensen. Zijn we nog op internet? Oh, je moet opnieuw starten. Zo. Mensen, geef ons de ruimte om de zaak opnieuw te starten. Want het is uitgevallen. Zo. Ik ben nog niet klaar met feliciteren, dus. Nee, ga je gang. Je mag opstarten. Blijkt dat we eruit zijn. Ik ga niet zeggen dat we eruit zijn gegooid. Maar er is iets gebeurd door internet. Je hebt nooit 100% zekerheid, dat staat vast. Maar dat is bij niks, niet eens bij het leven. De mensen die luisteren, weet je, soms vraag ik me af. Als de mens, een groot deel luistert gewoon met via die telefoon. Want ik sprak laatst nog een dame die met een scriptie bezig is over... de media en zo, en de rol van de radio. En ze moest me ondervragen. En ik heb haar nog gezegd, ik vraag me af... of ding echte Oru Radio de in de Oso ete. Isabi, ik denk het wel, want vaak genoeg wat radio... en was er zang verschillende smaak in gebruik. En sommige toestellen staan er voor jaren. Zelf had ik eentje bijna 19 jaar, heb ik al gezegd. Isabi, dus sommige toestellen die staan ergens in de keuken of in de woonkamer. En vaak genoeg maar op één station. Of als een tante op een die jarenlang, zijn de bijna voor jaar lang het op lim. En ik had dit op een die kan dit eens mij poeren in de toer of archibacadinatori. Isabi, als een dikba. Dus ja, radio, maar toch zijn er. Mensen die inderdaad, like Famitaki, een oude radio ergens hebben. Of dat ding draait in de keuken. Of in de... Misschien moeten we een keer vragen, maak een foto. En laat ons jouw radiotoestel zien. Isabi, ik wil feliciteren, maar ik moet een speciale persoon feliciteren. Maar ik wacht op die live. Ik denk dat het al het geval is, no? Laten we nog even kijken. Als het pakt. Die inderdaad ligt van Italië. Laten we nog even kijken. Oh, al die tijd waren we live. Als het pakt.
1: Ja, is al opgestart.
0: Ja. Oké, mensen, hier zijn we dan weer. Al die tijd waren we live. Als het pakt. Hier zijn we dan weer. Onze verontschuldiging voor. Oké, mensen, hier zijn we dan weer.
1: weer.
0: Ja, hoor, echo. Onze verontschuldiging voor het feit dat we eruit waren vanwege een technisch ding bij FB, denk ik maar. Ik weet niet. In elk geval, het is opgelost. En we zijn weer te volgen, dus ik ben blij dat je erbij bent. Ik wil feliciteren. Dames en heren, laat me kijken hoor. Ik feliciteer mevrouw Sharda, de modiste van de Misalassistraat. Mevrouw Sharda, via Arki, als u luistert, goedemiddag. Ik weet, u bent een echte Baganatori fan. En u vraagt altijd naar uw zoon Cliff. Hier ben ik, mevrouw Sharda. Ik feliciteer u. En u ziet ons vanmiddag. Zal ik even komen met Stephanie en de kinderen. 81 jaar is mevrouw Sharda geworden. Is de oma van de moderator, hoor. Is de oma. 81 jaar. En ze heeft 4 kinderen. En kleinkinderen en achterkleinkinderen. Mevrouw Sharda, oma Sharda, gefeliciteerd. We houden van u, hoor. Geniet van uw dag. De modiste van de Misalassistraat. En Misalassistraat naar Kasaba Olo. Toch? De echte Kasaba Olo's Masabi. Misalassistraat, de modiste. 81 jaar. Wauw. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Gefeliciteerd. En Gado, Zadio Ablessi. Mensen, wij starten. Ik heb het al gezegd. Ik moet in het begin ook aangeven, laat me dat ook gelijk zeggen. Nee, dat ga ik straks doen. Dat ga ik straks doen. Mie versteer mevrouw Sharda. Asafa load shedding, e weru ede. Moet hij eerlijk. Asafa e weru ede. We maken ons druk om dat ding. En we vragen ons af. Regering, bescherm ons. Bescherm ons, regering. Dat vragen we. A load shedding e weru sting. En we kregen, dames en heren, eerder vandaag een telefoontje. De woordvoerder van de president. Die zei van, Cliff, heb je ruimte als ik een statement mag droppen bij jou? En ik neem aan dat een statement ook to God was. Of dat andere mediahuizen ook een verklaring van hem zullen hebben gehad. En ik ben benieuwd om te weten wat de mededeling precies is. Dames en heren. Want inderdaad, a load shedding, het geeft ons alleen maar kopzorgen. We hebben genoeg problemen. En weet je, het probleem is, ik ben niet zo technisch onderlegd. Iemand heeft mij gezegd, iemand die het wel kan weten, die heeft mij gezegd, Cliff, het is niet zo makkelijk als wat je daar zegt. En wat andere mensen willen weten, dat je het vooraf moet bekendmaken. Dat gaat niet zo makkelijk. Alleen moet EBS dat dan aan ons komen zeggen. Isabi, kom ons uitleggen waarom je het niet vooraf bekend kan maken. Dus daar bedoel, de man heeft begrepen dat hij zegt, if iemand legt ze uit, een volk die ze aan een moeilijk volk. Zo is in een archiebong, dat is waar. Maar if als hij moest de vermeerder gaan zijn, behapbaar. Dus hij moest maar zwaring, hij moest maar begrijping. En tegen jaren, je moest man chapchen begrip konden, omdat je legt zijn boek uit. In hem konden allerlei ingewikkelde hoge woorden. Dat kan een volk, leg een volk uit precies. Zeiden in hem aan, dat je dus maar voor maar een project of ding als van jou gewee in den biertie. En leg aan de mensen van Benny Spark uit. Leg aan de mannen van Tourtonne uit. Leg aan de mannen van Vleet uit. Leg aan de mannen van Sofia Sleeg. Leg uit. Minomang omdat. Tot op de dag van vandaag. Het is nog niet gebeurd. Ik weet niet waarop er wordt gewacht. Maar Roberto Lindveld die heeft gezegd. Cliff. Jimmy. Wezi. Minasap omem ini Jo Jimmy, ma mi wan taki namens a president, mi wan drop wan statement, dames en heren, over a load shedding. Dus daarom wil ik u onverdeelde aandacht vragen daarvoor. Ga mensen vertellen dat de woordvoerder zometeen inkomt. Ik ga u de ruimte geven. Ik ga u de ruimte geven om even snel te bellen. Om even te appen. In the meantime heb ik wat slecht nieuws. Slecht nieuws in de zin, natuurlijk, wij vinden het niet leuk. Maar aan de andere kant moet je besluiten van mensen respecteren. Zeker als het gaat om de mensen hun toekomst. En zeker als het te maken heeft met mensen hun scholing. Dus Jamal heeft aan ons gezegd, hij wil zich volledig gaan concentreren op zijn studie. Het komt hard aan natuurlijk, we hadden al eerder een voorgesprek gehad en hij had wat ruimte om na te denken en voorstellen. Ik heb hem gewoon gezegd, hij moet eerlijk even gaan trastageren, want dat zou heel erg pijnlijk zijn wanneer wij jou hier alles hebben bijgebracht met de paplepel vanaf dag 1. Maar dat zal niet, ik ben het aan mijn mensen, ja, apparently. The happy station, the best. This is the best station. Met de maandag, mijn man, doe je niks. Maar je gaat wel worstelen met je geweten, want en natuurlijk, niemand is, if you're a gone place, ik ben zelf ook ergens begonnen. En later heb ik zeker 2-3 stations. Maar uiteindelijk, je blijft natuurlijk niet daar werken. Je kijkt uit, je slaat je vleugels verder uit. En als werkgever, als eindverantwoordelijke moet je nooit, want niemand heeft ooit aan mij gezegd van we gaan je de ruimte niet geven om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Alleen bij mij gaat het erom, je moet gewoon eerlijk zijn. Isabi, je moet gewoon eerlijk zeggen van hey. En ik ben natuurlijk niet verplicht hoor. Maar het zou een mens sieren om te zeggen, hey Mogwe, en ik heb een betere aanbieding en ik ga bij Nita, of ik ga bij Rapar, of ik ga bij Isabi. In dit geval zegt hij, nee, ik ga niks doen met de journalistiek. Het heeft te maken volledig met mijn verdere vorming. Je kan het pijnlijk vinden, maar uiteindelijk heb je geen andere keuze dan ervoor te buigen, zeker als het gaat om scoratorie. Dus wij hebben gezegd, oké, dan heb je de volledige ruimte. Dus van tijd tot tijd kan de Jamal Olong contact houden. Maar u moet niet meer op hem rekenen. Ik wil hem, ook al heb ik het al gedaan, wil ik het publiekelijk doen. Hem bedanken voor de bijdrage die hij geleverd heeft de afgelopen hoe lang is Jamal hier geweest? Ik moet met Stef even afstemmen. Jaren, 2 jaren. De groei. Ik ben heel erg trots. Tevreden. Ik kon dingen aan hem overlaten. Goede vraaggesprekken. Soms wat klachten van mensen. Maar ja, ik heb gezegd, iedereen heeft eigen stijl. Ik had er geen problemen mee. Ik vond hem op de goede weg. Een hele goede kracht. En ik ben trots dat Jamal een product is van Lim FM. En dat ik nooit in de, ja, iedere mens maakt fouten in het werk en zo. Maar, wat zeg je? Je weet, sommige mensen hebben een ding, ze zijn altijd laat, ze zijn niet gedisciplineerd. Isabi, ze geven slechte voorbeelden, ze misdragen zich in hun vrije tijd. Ik heb dat never nooit bij hem ervaren. Laat komen. En als hij laat was, was het altijd heel correct melden. Begrijp je, zoals het hoort. Ik kan me verslapen of ik heb problemen met mijn vervoer. Heel correct. Dus dat moet ik de man meegeven. Ik ben blij dat hij kiest voor zijn toekomst. Er zijn weinig jonge mensen die weten wat ze willen. Isabi, als jongere, je moet weten van dat wil ik gaan doen in het leven. Het waren geen mooie, geen makkelijke, de moderator, die kon het ook niet eens droog houden. Maar we willen Jamal bedanken voor zijn bijdrage bij Lim. Het was prachtig, nice, We hebben het gewaardeerd. En we wensen hem veel succes toe in zijn verdere gang door het leven. De deur bij Lim staat altijd open. Ik heb altijd aan mijn medewerkers gezegd: if je gwe gewoon in alle met respect. Isabi, nog weer aan het trobi voor een pressie. Sorry, is dat kan dat je gewoon aan het trobi, maar je moet altijd terugvallen. En wanneer mensen bij je gewerkt hebben en ze willen gaan voor hun eigen verdere groei, in een beerdooi dat ze het niet maken, like werkgever. In een beerdooi, wanneer ze successen behalen, moet je ze ook gewoon kunnen bellen en ze feliciteren. Je moet ze ook kunnen zeggen van, hé, word ook zo groot op je eigen kracht. Want niet alle gewezen werkgevers hebben dat. Isabi. Maar in dit geval zeg ik wel tegen hem, groei, fly, en go for the limit. En alle succes. En ik denk dat ik het mag zeggen namens heel zeker mijn levenspartner die ons ondersteunt hier door dik en dun. Alle mensen beginnen te insinueren wat de man gaat doen, dat is zijn keuze hoor. I've done my part. Ik heb mijn best gedaan. En het resultaat is daar. Nou, dan weet u dat. Bent u al zover om naar de woordvoerder te luisteren? Want met dat je neem je pen, of als je wil schrijven, of als je iets wil. Want hij zit bij de president. En we gaan luisteren, dames en heren, naar de statement. Er is geen interview. Ik dacht dat je maar geen vragen gesteld heeft. Het is... volgende statement. Dus je kan je maar weghalen. Er is geen interview. Er is slechts een... sorry. Ja. Er is slechts een statement. Hebben we weer een stroomschommeling gehad?
1: Nee,
0: dat is... speaker. Dat is vervelend, nou, die stroomschommelingen. Ja, dit moet het zijn. Laten we luisteren.
2: Select voor Sabi. De president heeft niet zo lang geleden gesproken. Ik dacht dat was vrijdag. Met de nutsbedrijven. EBS met name en SWM. Maar in dit geval gaat het over de situatie bij de EBS. Waarbij de samenleving geconfronteerd raakt met de loadshedding. Dat want elkaar beurtelings omschakelen van verschillende buurten. En een situatie die is ontstaan omdat in de afgelopen jaren investeringen nog doen in EBS, lik A, bedrijf sa is Sorgugi A, elektriciteit, stroom, sobon, die akondre. Doordat de investeringen nog vinden plaats, zitten we nu in een situatie bij EBS, abifu kira stroom in bepaalde gebieden, omdat zeker ook vanwege de periode waarin we zitten, het is vakantie, is gebleken dat er heel veel stroomverbruik is. Hè? En een stijging voor stroomverbruik in Mickey dat EBS normaal liever als stroom die alasma tegelijk, waardoor het bedrijf go over tot loadshedding. Wel, president Sinkar, a directie voor EBS, voor Sabafin Finifatori. En veel is aangegeven, veel al is aangegeven, dat het gewoon puur te maken heeft met dat er geen investeringen als zodanig investeringen gepleegd zijn binnen de EBS. En dat heb ik al gezegd. En dat brengt ons dus in deze situatie. Maar moro Prins Parisan is dat present actie ook toe dat na vouwen los dat probleem is op. En dat probleem is o los op tel Gralantis Revi kom in financieel voor doe want toe investeringen zodat EBS no abba probleem is moro. En dat de samenleving ook dagelijks, zonder onderbreking, voorzien wordt van stroom. Dus, kort samengevat, een loadshedding probleem ontstaat omdat er een verhoogde stroomverbruik is door de samenleving. Investeringen no doe je naar bedrijf, dus dat wordt dat EBS normaal leveren aan stroom, waardoor ze overgaan tot het beurtelings uitzetten van verschillende wijken en gebieden. En uiteindelijk, Lanti moest komen in Fuluku, Fado, mega situatie die behoren tot het verleden. Dat ik president actie ook tot de samenleving helpen, doe een bijdrage in de zin van dat er gekeken wordt naar niet onnodig stroomverbruik. Dat men, als het niet nodig is, niet zomaar airco's aanlaat, et cetera. Zodat we ook daarmee de EBS kunnen ondersteunen. Totdat Lantis Refi komt op het punt bij investering in EBS Samos voldoen. Want uiteindelijk komt het daarop neer. En wat ik van de EBS in die meeting met de president ook heb begrepen, is dat in ieder geval tot en met eind november we in deze situatie als samenleving zullen zitten. Maar het moment de president weer met de EBS om de tafel zal zitten en zal praten over wanneer de investeringen gedaan zullen worden, op welke termijnen en in welke mate, dan denk ik dat het ook belangrijk is voor de samenleving om dat te weten. Lastige situatie, want energie is belangrijk voor de ontwikkeling van een land. En na situatie in Saoedi-Arabië, hoe kan ik in toevassie, hoe kan ik het op Sano, maar op dit moment zal op korte termijn niet zoveel gebeuren, omdat de investeringen aan moest plegen in EBS kosten het land heel veel geld. En president is Donbroke Edeno samen met de financiële autoriteiten van de EBS tegemoet voor dat een probleem die zie kan behoren tot het verleden. We vragen nogmaals aan de samenleving om mee te helpen om niet onnodig stroom te verbruiken, om daarmee te voorkomen, deels te helpen voorkomen, laat me dat goed zeggen, dat de EBS steeds hoeft over te gaan tot het uitschakelen van de stroom in de verschillende gebieden.
0: Oké, dat is duidelijk. Let wel, he is just the messenger. Dus nu begin John Botapamang. Die is de messenger, hij is woordvoerder. Me reageert op haar inhoud. President is dan brokken idee. Luku, want die mannen moeten er geld tegen aangooien, dat begrijp ik uit het betoog. En EBS zegt, verhoog de stroomverbruik van de samenleving. Kijk, het is de man moest jaras, EBS moest jaras aan valk boeren. De mannen moest jaren zijn waardoor bijna ik is afvierig teki. Na een samenleving. Dus EBS moest daar zijn in geen tactvol. De bewijder na samenleving verbruikt niet meer toe waardoor het kan. En we moeten bezuinigen, dat kan ook. Maar weet je, dat ding is een, ik zei u gisteren, voerman, en we rekening naar een faya, naar een bari. Dat ding is ook een, die dingen hebben houden verband met elkaar. Omdat in deze tijd van criminaliteit, brada, we niet zitten in een omgeving of je ook op waar alles pikken donker is. Wel, het wel lang moet op je jari toch. Om jouw erf te verlichten. Isabi, het hoort zo. Ja, die letwa lampo, tap je balkon om te zorgen voor wat verlichting. Want we kunnen allemaal natuurlijk zeggen, oké, eenmaal de man vindt dat je weer verbruikt om ze voor de coach hier alasani. Want veel tijd mee, tak in attendie, tak asa warang. Je kan zitten met een ventilator. Maar ventilator, Jezus, zo waar we in die. Ik kan steun in die auto rijden. Je gaat die kinderen van school halen om 12:30 of om 1:00. Smiddag straks in oktober. Je gaat het merken. Dat je maar gaat dat hoor rekening. Dat je rijdt zonder airco, maar je gaat na 10 minuten er vreselijk geïrriteerd van raken. Want je begint het warm te krijgen. Als weet je, heb je long, dames en heren. Dat weet je, begin long, zo nee, bakka. Gaat het regelrecht in je bil split. Begrijp je? Het is vervelend. Je voelt je vies nog. Op dat moment. Isabi. Je vindt wat er in Lonnie Baga. Saga, dames en heren. tussen de twee hoepen. Het is warm, je wordt wrevelig. Dus, ik ga je zeggen, die man moest gewoon rekenen, want wij, als het moet, als, zoals naar Roberto geluisterd hebben, als het moet dat er geld tegenaan gegooid moet worden, dan doet men dat. Toch? Om de stroomvoorziening te kunnen garanderen, doe het. Maar dan moeten we wel ook gaan kijken naar de uitgaven. Google Kudem Bukufu a bedrijf om te weten hoe wordt de tent gedraaid. We moeten gewoon, het is geen aanval op niemand. Het is een normale procedure dat we de zaken tegen de lamp houden en kijken naar de manier waarop de tent en de prioriteiten en de dingen die dat moeten we weten, Isabi. Want de bezuinigingen moeten ook daar beginnen. Als ik goed heb geluisterd, zullen we dus wel voorlopig met loadshedding moeten dealen. Het enige wat we de EBS vragen, laat ze ook nog gaan werken aan een goede communicatieman. Isabi, goede communicatieman die met ons kan levelen, die met ons kan praten en ons sommige dingen kan uitleggen. Isabi, dat was misschien die hele woordvoerder van de president niet nodig om het te komen vertellen. Pak weer de tijd op van Kenneth Profeet en laten we een vlotte, goede spokesman krijgen bij EBS. Vraag mensen van de media, die oude mensen in de media die hun sporen verdiend hebben. Maar goed, dat was de EBS. Ik heb een app gehad van Pravin Prevo. Prevo heeft mij geappt. Ik miskreeg je. Paar app voor Prevo. En later heeft hij zelfs een foto op FB geplaatst. Ik zie mezelf, ik kom op zijn schouder en naast mij zit de ex-president. Het was een opname waarbij de pers... wat was dat? Hij moest volgens mij een Oruyari speech opnemen, denk ik. Of een nieuwjaars speech. Is een van die zin. Bij het NII. Maar Prevo app me en het komt erop neer. Minolisa app voor Prevo. Prevo. Hij geeft toe in het bericht dat de aanpak niet correct was. En hij zegt daarvoor mijn welgemene verontschuldiging. En hij zegt heel mooi, het brengt mij opnieuw bij het besef dat oplossingen niet vanuit emotie komen. Ik zou willen herstellen waar herstel nodig is. En dan zegt hij, want ik heb leiding aan hem gegeven, dus dat zegt hij ook. En hij zegt tegen mij, laat me voorlezen wat hij zegt. Hij zegt, en als mijn voormalige leidinggevende, maar ook de man die vorming heeft gegeven aan velen, onder wie ook ik, wil ik u met alle respect vragen. Zoals we het in het Surinaam zeggen, naga alasaka fasi. Indien de ruimte bestaat, zou ik graag privé met u willen zitten. Ik ga dat doen natuurlijk. Ik ga niet zeggen nee, ik wil niet dat je praat. En ik vertel dat omdat ik 2 dagen hierover heb gesproken op de radio. En ik wil benadrukken, dames en heren, ik wil benadrukken dat ik op een gegeven moment het gevoel kreeg dat ik geen andere keus had. Omdat ik aan hem een paar keer heb gezegd, ik weet nog dat zelfs Jamal me een keer zei van Cliff, heb je dit ding gezien? En ik zag nog nooit die zwaaien. En ik heb hem toen gebeld, Prevo. Ik wil zeggen Plevo, zeggen Prevo. En toen heeft hij dat ding weggehaald. En daarna zag ik toch weer sommige ogenschijnlijk misschien kleine dingen, maar je moet, kleine dingen niet onderschatten. En ook met andere mensen van het kabinet van, kunnen jullie niet daarop letten en zo. Dus we gaan weer praten. Dus dat weet u dat. Daarom heb ik een deel uit de appwisseling aan u voorgehouden. We gaan weer praten. En ik ben nog kabinetsmember, dus ik ben eigenlijk verplicht om te praten. Ik werk nog daar in Wiese. Dus we gaan Prevo uitleggen weer eens van job, nou een valk verantwoordelijke job. We kunnen altijd ondersteunen, is geen probleem. Lim FM is weliswaar een onafhankelijke zender, kritische zender. Dus als we sommige dingen moeten droppen, gaan we die dingen droppen. Alleen verwachten we van mensen in een bepaalde rol, dat ze die rol op een waardige wijze inhoud geven. En we kunnen soms onze fouten maken, maar laten we proberen om daar lering uit te trekken. Laten we zeker als deze man die dus hier zit. Ik ben vervelend, solisi misabi. Maar if mi tagi wan sani, mo taya sani, nang wan kri ati. Ik denk dat wij steenbakken zo zijn. Mo taya sani wan kri ati. Mo taya sani omdat we mening. Isabi, en ik zo, als Prevo begint te schitteren, gaat dat mij goed doen. Hij moet schitteren in zijn werk. Hij moet zijn werk goed doen. Hij moet laten zien dat het inderdaad een andere wind waait. Die rommel wat we hebben gehad onder Santoki. Hij moet laten zien dat het anders kan. Dat de communicatiedienst echt een echte waarlijke communicatiedienst wordt. Begrijp wat ik bedoel? En hij kan het. Hij moet wat serieuzer gaan zitten erop met zijn team. En dat ding maken tot een factor. Zoals dat het geval was tijdens NEI. Dat was een factor waar je rekening mee hield. No nonsense. Niet omdat Cliff daar de leiding had. Maar dat team wat we samen daar gedaan hebben. We hebben daar samen gewerkt. Isabi dus. Dat weet u dat ook. Wij hebben. Dus dat weet je dat. Dan heb ik dat ook met u gedeeld, toch? Maar ik zeg geen Santa Roever hoor. We gaan eraan werken. Ieder PMD? Oké dan. Prevo, dankjewel voor je app hoor. Man. We gaan kijken waar we de afspraak gaan maken. Postdong. Niet bij Lim, ook niet bij kabinet. Woluku. Limbo, wanneer ga je praten over drugsgebruik onder de buitenlandse gasten? Want je hebt een video laten zien van die dame die daar door de stad liep. Geloof me, ze was zwaar. Maar dat is logisch dat ze niet nuchter was. En dan kan ik boekundig je aan daf terug, toch? Ja, die kan boekundig je aan fits, maar je aan daf. Het is een herogobong. Dus ik denk dat ja, drugsgebruik. Je wil niet weten wie allemaal. Je wil niet weten. Ik stuur je zo'n foto met Praxera Samson. Maar waar? Over de radio, no? Over de radio. Ik ga veel lezen vandaag. Want door een lange gesprek aan Jamal hebben we het eens de kans gehad om een goede voorbereiding te maken. Eigenlijk zou ik een andere opmerking maken. Maar dat we die opnieuw bakken, want je hebt een man in een appgroep. Maar in wat appgroep. Maar ja, laat me niet de fout gaan. Anders ga ik het forum gebruiken voor fights. Dan ben ik met mijn taille, maar ik denk dat ik me nog een pikje heb. Want ik moet niet op die pressie wat je hart en je wrak. En wie is je naar NDP? Dat is een zaak. Dat is het, maar niet wie je bent. Je zou weten. Maar goed, misschien moet ik gewoon in die appgroep. Maar iedere maandag staat mij in die groep. Laat me hem op zijn plaats zetten. Grappenmaker omhoog gevallen. Mensen, we gaan u... We hebben een live gehad met Chas Warning. Eerder op de dag hebben we een live gehad met Chas Warning. Allemaal sap Chas. Eigenlijk noem ik Chas een allrounder. Aman tap tataman is al jaren hier betrokken bij vele... hoe zeg je dat? Vele processen. Heeft een rol gespeeld op cruciale momenten. Aman Taimi, ik ga een boek schrijven. Dat vind ik prachtig, want zoveel...

0: gewoon het verhaal waarbij hij vertelt. Ik las Manuel, dat boek moet ik hebben. Dat boek is volgens mij, de auteur moet zijn, weet je die meneer, zijn naam is later veranderd. Ik word oud hoor, me vergiet die. Maar ben ik Asimula, nu heet hij van ons, heeft nu een andere naam. Ever Asimula is de naam geweest. Maar nu heeft hij een andere naam, ik kom er niet uit. Iemand zal me dat wel vertellen, want er zijn wel veel Belize mensen in Suriname die ook het programma volgen, Baganatori. Hij moet Gonesh heten volgens mij. Evert Gonesh. Denk ik hoor. Of naar Evert Gonesh, denk ik. En dan mag SLM toch, maar volgens mij Gonesh aan mijn moestang. En maar dan schrijf ik ook voor Lats, voor Papa Lats. Boudersen heeft niks, Venetiaan heeft niks. Het levensverhaal van Weidenbosch is er ook niet. Het levensverhaal van Santokki ook niet. Isabel is jammer. Maar soms leer je de mensen ook kennen, dames en heren, van de andere kant. Die lezen in zo'n boek dat die. Maar goed, maar Chas is bezig. Chas is weliswaar geen politiek leider, maar als je veel hebt meegemaakt, moet je die dingen soms vastleggen. Isabi, sommige mensen hebben een dagboek geschreven, alles wat ze mee hebben gemaakt die dag op. Isabi, weet je dat, ken je nog het verhaal van Anne Frank? Die heeft alles opgeschreven. maar Chas die praat over... sorry. Chas die praat over het migratiebeleid. We hebben die live gehad. Het is jammer zijn laatste live. Is die live wel op FB op YouTube? Nog niet. Later is die live op YouTube. We laten nu een fragment horen. Chas vindt dat er geen beleid is op het gebied van... er is geen migratiebeleid. En bepaalde migranten die kunnen doen en laten wat ze willen. Ik weet niet of hij verwijst naar die film wat ik heb laten zien. Maar die mensen kunnen doen en laten wat ze willen. Er moet beleid op losgegooid worden. Laten we luisteren naar de mening van deze Sernamang. Just warning. Daar is hij. Do you have a picture for me? Van Mrs. Waldring. Warning. Waldring is... zie niet dat ik moet gaan. Zie niet dat... Je denkt dat ik ga op chief vakantie. Dat ik iets nieuws zie. Dat Aman Jami er valt uit. Maar ik denk dat ik inderdaad een beetje moet gaan slapen en rusten. Maar daar gaan we de komende dagen... Daar gaat niks van worden, hoor. Dan moet ik ons nog doen nieuws. Ja, zo allemaal ding. Maar ja, somebody's gotta do it. Just warning verteld. Via Lim FM praat hij over het migratiebeleid.
1: Er is geen beleid. Er is een situatie waarbij we ons diepe, diepe zorgen moeten maken. Omdat er een instroom is van nieuwe burgers. Ja? Zo noem ik ze. Ik wil niet zeggen buitenlanders. Dat klinkt zo afstandelijk. Nieuwe burgers. Maar ik ben de mening toegedaan dat de regering... op dit stuk een beetje achter de feiten aanholt.
2: Ja. Waarom zegt u dat?
1: Ik zeg dat omdat ik zie... in mijn directe omgeving, grote groepen mensen. En ik ga gewoon man en paard noemen. Hè. Als je door de Heliumstraat rijdt, kijk op nummer 28, kijk op nummer 26. Daar wonen in die twee panden, grote panden, ongeveer 20 jonge Chinese mannen. Die mensen spreken geen Surinaams, geen Engels, alleen maar Chinees. En die hebben zich ineens in de buurt gevestigd. Ik trim op straat, dus vandaar dat ik zo gedetailleerd kan roepen en noemen. Ga naar de Leonardo da Vinci straat. Daar zie je dat een hele groep jonge mensen les krijgen in Spaans. En daar praat ik mensen, jongeren in de leeftijd van 6 tot 15 jaar... krijgen les in het Spaans en in het Engels, niet in het Nederlands. En hoe kan dat? Een van de mensen heb ik aangesproken, want dat is ook mijn rol in die samenleving. Ik heb aangesproken, ik heb gezegd van...

0: is het een legale? Ja, ze hebben een vergunning gekregen, et cetera, et cetera. Ik denk dat de overheid op dit stuk drastisch moet ingrijpen. En we moeten ook kijken of er niet een speciaal ministerie moet komen met betrekking tot de bevolkingspolitiek. Waarbij we niet uit het oog moeten verliezen waar we tussen nu en de komende 5 jaar, komende 10 jaar naartoe gaan. Ik maak me ernstige zorgen. Ik ben in Nederland gevormd. Ik ben als jonge tiener, 13 jaar naar Nederland gegaan. Ik ben op latere leeftijd hier naartoe gekomen. Dus ik zie dingen misgaan die ik heb meegemaakt in Nederland.
1: Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Ik zou net zeggen, kunt u enkele voorbeelden aanhalen?
0: Ik ga je een voorbeeld geven. Toen de Surinamers zich begonnen te nestelen. Toen de Surinamers zich begonnen te vestigen. Ik zei nestelen, maar ik bedoelde vestigen in de Bijlmer. Ja, heeft de regering in Nederland, heeft de gemeente Amsterdam natuurlijk direct beleid opgemaakt. De mensen opvangen, de mensen registreren. Het apparaat dat de grenzen hier moet bewaken, dat bedoel ik niet alleen de militairen, maar ik bedoel kijken wie komt het land binnen. Heb je een goed visum? Heb je betaald? Waar ga je blijven? Hoe lang ga je blijven? Dus een check and balance. Ik ga je een voorbeeld geven. Mijn familie kwam op bezoek. En ze hebben vanwege de goedkope tickets hebben ze gereisd via Air France. Kwamen in Cayenne aan, doorgereisd naar Saint-Laurent, de oversteek gemaakt naar Albina. Albina was het loket van de militaire politie gesloten. Dus ze zijn doorgereisd op stalkersijver, zijn ze staande gehouden. En nu komt het. Ze zijn bedreigd geworden door de dienstdoende mensen daar. We gaan u terugsturen. Want u bent illegaal in het land. Paniek. En toen moesten de mensen betalen. Toen moesten mijn familie moet betalen. En dat is de fout die die bewuste ambtenaar of hij en zijn collega's hebben gemaakt. Want toen het mij ter oor is gekomen, heb ik direct stappen ondernomen. Ik heb daar de commandant Yabini, van waaronder stalkersijvers valt, heb ik doorgegeven wat er is gebeurd, het tijdstip. En die 100 euro die betaald moest worden was binnen 24 uur terug in mijn bezit om aan mijn familie te geven. Dus ik geef aan dat het beleid volledig fout zit. Sanderij, ik ben nu 2 maanden terug. In het vliegtuig zaten ongeveer 40 Chinezen. Waar gaan die mensen naartoe? Wie heeft ze een visum verstrekt? En als er een regeling is dat men zonder visum binnen mag komen, geen probleem. Maar dan moet er een goede check and balance zijn. Ik maak me zorgen, omdat ik zeg, we hebben een heel grote groep Surinamers in Nederland. Daar maken we onnodig geen gebruik van. Ze hebben opleiding, ervaring, dragen Suriname een warm hart toe. En ik mis beleid om te komen tot het nationalistisch gevoel. Ik ga een mooi voorbeeld geven. Ray, die bijeenkomst van meneer Kelly, ik heb hem gebeld en ik heb hem uitgenodigd. Ik heb een rondleiding gegeven in Totaal Noord.
1: Miwakanangaman,
0: zodat Aman Bekan Shi Seipsa. En zijn mond viel open. Hij zegt tegen mij, meneer Warning, ik kijk nu totaal anders tegen de zaak aan. Want ik heb, kijk, 1. De cafeetjes, restaurants die zich in het gebied Plutostraat, Copernicusstraat hebben ontwikkeld, kan alleen maar door corruptie tot stand zijn gekomen.
1: Nou, dat is wel een zwaar woord dat u daar gebruikt. Kunt u dat staven?
0: Ik kan dat staven, want je kan niet aan mij overtuigen dat een huis binnen 2 maanden wordt verbouwd en ineens eerst cafeetje en nu restaurantcafé met het huren van kamertjes. Legaal, want er staat een groot naambord. En ik denk dat er heel veel creatief is gehandeld En we moeten de bestuurders van Paramaribo uit de vorige periode onder vergrootglas zetten. Laten we nagaan, identificeren waar zijn die cafeetjes, de hotels, de noem maar op. En hoe zijn ze aan hun vergunning gekomen? Hoe zijn ze? Het kan niet. Dan krijg je, we hebben nu hier te maken met een land dat in ontwikkeling is. Dus ik wijs niet af dat er nieuwe burgers komen. Wat ik afwijs is dat er geen beleid op wordt gemaakt. En dat we worden geconfronteerd. Ik ga niet gaan uitweiden over de e-bikes en die mooie dames met lange haar die het verkeer niet kennen. En nee, ik praat over hoe gaat het beleid eruit zien. Surinaamse vlag. Rij tussen Plutostraat en Copernicusstraat. Je ziet vlaggen van andere landen en geen Surinaamse vlag. In 2003, in opdracht van president Venetiaan, hebben we bewust gekozen om de Surinaamse vlag te promoten. Waarom? Als er een voetbalwedstrijd plaatsvond van Brazilië, iedereen, Surinamers, Brazilianen die er toen waren, allemaal met een Braziliaanse vlag. Geen Surinaamse vlag. Het respect voor de vlag. Dus ik heb ook een concept ontwikkeld waarbij ik zeg, de 5 succesfactoren van dit land moeten als volgt eruit zien. Ja, op te beginnen zal er een beleid moeten worden ontwikkeld waarbij wij de bevolking respecteren. Dat wil zeggen, een ieder die hier woont, Surinamer, buitenlander, moeten we respecteren. Maar volgens regels. 2. We hebben de zorg als overheid, als bevolking heb je de zorg naar elkaar toe. Wat vroeger heette sociale controle. Dat hebben we hier steeds minder. Want pokufu, papa touwtje betak, dan gaan we een brasjonsrif in een mantaki. Ja toch, Sabapoku dat hij toch, hij zegt het. Het punt is, de overheid zal daarin initiatief moeten nemen. Dus koesteren van je bevolking. Voor zorg dragen dat er zorg in de ruimste zin van het woord plaatsvindt. En respect voor het grondgebied. Daar bedoel ik mee, de kaart van Suriname in zijn volle omvang, inclusief Tigri, zal gekoesterd moeten worden. En zal steeds gepresenteerd moeten worden. Als je kijkt naar social media, ik ben daar niet op. Maar als ik bepaalde beelden, dan zie je dat de Surinaamse kaart verminkt wordt gepresenteerd. En dat kan je niet van een burger verwachten dat hij gaat zeggen, die kaart is niet goed. Dat is de overheid die zeer actief daarin zal moeten optreden. Het volgende punt, ik heb de grond genoemd, de vlag van Suriname. Ik heb het daarnet al een opmerking gemaakt. Rij in verschillende plekken. Je ziet geen Surinaamse vlag. Alleen bij officiële mensen. 2, die informele Surinaamse vlag, dat bedoel ik mee. Mensen die uit vaderlandsliefde de Surinaamse vlag ophangen. Zie je vaak dat die vlag beschadigd is. En ik kan dus nu, ik ben gisteren geweest bij een loket op Geiersvliet waar je kan betalen voor EBS. En die Surinaamse vlag stond bij de prullenbak. Ik heb er niks van gezegd, omdat ik zeg, dit is niet mijn rol en mijn taak alleen. Want dan heb je een individu aangesproken. Ik heb laatst wel eentje aangesproken, die vlag was helemaal gerafeld. En dat komt omdat er geen beleid heel krachtig wordt gemaakt. En tot slot ons volkslied. Ik hoorde laatst in de media tijdens die Birti Kruutu dat men vond dat volkslied niet correct is gezongen. Laten we beginnen het aan de samenleving presenteren hoe volkslied klinkt en moet luiden en hoe het wordt gezongen. Wat ik weet is dat bij sommige officiële momenten men gekozen heeft om 1 couplet te zingen. Het couplet in het Sernantongo. Dus deze 5 ingrediënten, die moeten voor zorg dragen dat we het nationaal bewustzijn verder gaan ontwikkelen.
2: Nou, hij zegt wel een paar dingen, dames en heren. Ik zeg, voer voor discussie. Voer voor discussie. En ditzelfde onderwerp hebben we dus besproken. Zondag tijdens retrospectie. We moeten erover gaan praten, want het komt op ons af. En ik zeg het op mijn eigen manier. Niet dat we zo onvriendelijk zijn naar de mensen. Of dat komt lona de man bakken naar tiki van. Janas Unu en weet ik veel. Want de ingina lona bakken die ukon, ja. Maar we moeten wel gaan nadenken, dames en heren. Want ik sprak gisteren over de tijd. En ik zei gisteren nog van de tijd heeft haast. Je moet niet denken, dames en heren, van ay, laten we wachten, eens zullen we erover praten. Want voordat je denkt, zitten we, dames en heren, in 2032. Voorzien denk je, naar 2035. Het gaat sneller. Je wil niet geloven dat het vandaag al 1 september is. Dadelijk, yo, Aksimi Lembo, ik heb net een advertentie over Bombel gehoord. Wat is het adres? Dadelijk, yo, Tagimi, dadelijk, yo, Aksimi. Volgens mij maar importeer ik Bas Revi. Bombel, december. En daar zitten we in 2027. Oil and gas, oil and gas. Dankjewel, Jas. Ik ga wat lezen, dames en heren. Maar niet alvorens ik de stop doe. Want altijd mijn takkie als Amos komt 3 uur. Maar door een spafa, tori, ons ref neer wenk me. Afverkeer stop. Want het is belangrijk, dames en heren. Laten we het in hemelsnaam. Ik vind dit ding zo belangrijk. Isabi, deze break zo belangrijk. Omdat ik me soms afvraag, jongen, o ding, wanneer, gaan we dat van het verkeer beheersen? We moeten het beheersen. Het verkeer moet worden georganiseerd. Ik weiger om mee te zingen in het koor van wat je ziet in het verkeer is een weerspiegeling van het land en vaak onder het draaien. I don't want to start with that. Isabi, we noemen Bribi. Wij kunnen het. En ik denk, dames en heren, dat de eerste stappen om te komen tot organisatie van het verkeer bij ons begint. Misere mi auto, usere a e-bike. Je zei waka strati ook toe. Want zo af kunnen we weer waka strati. Awisi voetpad node. Sami e erken. De mij mek den passie zonder voetpad. Na wanika straat wa ap wan voetpad. Na wa reewir pad gide en bronfietsers. Wees a voetpad node. Inokawaka driman si makandra tapa pasi wardor awagi fuskoti. So this ages leki, if awagi naki, awagi o fo total helemaal and you o tang hong lek fede. Isabi, we di dos lopen, langzaam verkeer of vijekar uno, we moeten ook een beetje meewerken. No waka mindri si fa pasi me beji, horipchi rekening, no provoceer amasere awagi. En als de mensen, ik rij, zondag kom ik naar hier voor retrospectie. Jongen, mij rijdt op Wanika straat. En eigenlijk moet ik zeggen, Pengelstraat. Maar zodat ik kan begrijpen. Met de Pengelstraat voorbij SWM, mij rijdt sa, C47 Centrum, mij abra ook of Madeliefje straat, dus mij go richting Bosnië. Mij go richting voorbij het huis van mevrouw Helstone. Fugomit Kerpalani. Heb je een man op een gewone bromfiets en een motorfiets? Een gewone bromfiets. Ama er rijdt op een passie. Dama, ik kon dit er mee fugawan ze. Middag me zwegi, me ki goi na skodu van man die refilo lukboom. Sorry hoor. Sorry, mi fout, mi sabi met dat hij dat mi fout, mi no mag denken zo. Maar na irritatie aan moment dat hij dat. Mi dat met grigi, ik go doi na skotu fu a isaba kerki fu den hendu barada fu no. Konde yoshi, in el laune ede. Rei tapa bron fiets pat mi gado, de man me kengi yu, ta no de we klag. Se ekol klets tapa pasi. A pasi no me kif bron fiets fu rei. rijdt op Abramfietspad. Wanika straat, je kan niet zeggen dat het alles heeft, het staat er goed bij. Je kan niet zeggen, ja, dan met de mensen lopen. Rijd daar. Aan enige principe kan ik zo'n beetje opstoppen. Ik had misschien vanwege de drukte naar Western Union misschien. Maar ach, dat heb je een tori. Maar ik weet niet waarom we elke keer weer... Isabi, ik kon rij, ik kon swing naar mijn visie aan de manier. Waarom doe je dat? Rijd op de man met een bronfietspad, tante op een bronfietspad, brother. Rijd erop. Verschil nog de tussen een bronfietspad en een passie. Zij kon klessen op een passie. Maar goed, hé. Mij doe ik een verkeerspraatje bij je, maar eigenlijk moet ik dat hun overlaten. Isabi, want zij doen het. Laten we luisteren, dames en heren, naar... Meneer Karsen, verkeer, hoe gaat het allemaal neer, hè? Kan ze gewoon veilig verkeer. Want verkeerspraatje is zo archaïs ouderwets. Veilig verkeer hier dat ding. Let's go!
3: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.
4: Houd u uw kind aan de hand als u langs de weg loopt. Brigadier Blexen van de politie legt uit waarom dat van belang is.
5: Kinderen kunnen onverwacht de straat oprennen. Door uw hand vast te houden, voorkomt u gevaarlijke situaties.
3: Pomoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar.
6: Stap in de toekomst met de Omoda C5. Een stijlvolle SUV met 360 graden camera, level 2 ADAS en een 5-star veiligheidsscore. Ervaar luxe met lederen bekleding, geventileerde stoelen en een dual 10.25 inch touchscreen cockpit. Nu verkrijgbaar vanaf $27,940 inclusief 7 jaar garantie. De Omoda C5 bij SCMC Automotive, Kernkampweg 36. Innovative technology meets high-tech style.
3: Je kent hem nog toch? Mijn goede vriend Ricardo. 24/7 bereikbaar. Hij weet precies wat ik wil. Geen kapotte auto's, goede service en mijn afhalen van de airport is voor hem nooit een probleem geweest. Wel nu is hij ook op Curaçao met dezelfde service. Je kan gewoon op tijd het gewenste voertuig in Suriname reserveren en je krijgt het op de gewenste locatie. Mijn, of beter gezegd, onze Ricardo is nog steeds een wereldburger, dus betalen kan met of zonder een creditcard. Maar Matti heeft ook een nieuwe website, dus ga naar ricardorentecar.com en als je hem toch wilt zien, ga naar Ricardo Rentecar, Kernkampweg 76. Of zoals elke goede vriend, vind je hem op Facebook. You got a friend in me. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
2: Dankjewel, dat klopt als een, dat klopt als mijn zwerende pink. Goed voor ons allemaal. Gaan we een beetje lezen? Gaan we een beetje lezen? Doe mee nou, jullie geven geen antwoord. We gaan een beetje lezen. En als ik te snel lees, moeten jullie me zeggen, hè? Want iemand zei me, je leest die dingen te snel. By the way, iemand, ik zag ook een reactie van iemand die zei, ik zie door je bril hoe je sommige dingen niet leest. Was een comment in dat heel gedoe met wat man beschreven. Wat Limbo niet door heeft is dat we door zijn bril precies kunnen zien dat hij die dingen screent. Yo, meneer Van der Zand zou zeggen, yo, koe. Tuurlijk screen ik ze. Wat denk je wel? Yo, koe, je bent erger dan een koe. Dat is dus aan mij schrijven was wel ik aan mij vlammen. Ja, ik stuur Rijke screen de berichten. Je kan door zijn bril, want zijn bril van Ratan, dat zie ik, ik zie door zijn bril wat hij, dat hij die dingen eerst leest. Meneer Van, zou ik zeggen, je bent erger dan een koe. Want ik hoor die dingen eerst te screenen voordat ik ze lees. Kijk, je telefoontje misschien niet. Daarom vind ik dat de apps belangrijk. Want ik denk dat je schrijft van nonsens. Meneer, lees alles aan je. Nee, niet terug. Meneer, lees alles aan je. Als het niet relevant is, meneer, lezing. Ja, tuurlijk, je mag het weten. Ik dacht dat je dat wist. Ja. Die mensen van Right reden als duivels in het verkeer. Limbo. De Pengelstraat, Koesewijnenstraat en deels van de Hogeluisstraat beschikken over een voet- en rijwielpad. Opnieuw, dus Koesewijnenstraat. Ja, je hebt gelijk, Koesewijnenstraat. En nog heer Koesewijnenstraat, toch? En nog heer Koesewijnenstraat. Maar van het Hogeluisstraat... Ja, van het Hogeluisstraat ook. En Pengelstraat, ja. Heeft u intussen, heb je intussen al contact gemaakt met de heer Sylvin? Nee. Nee, en nogmaals nee. Ik schrijf het nummer nog een keer op. Ik zal dat moeten doen, inderdaad. Sorry hoor, ik ben niet aan toegekomen. Misschien onwel. Ik ga je heel eerlijk zeggen, ik was het vergeten. Daar ben ik heel eerlijk over. Limbo, heb je nooit muziek van Dolly Parton afgedraaid? Ze is er niet meer. Ja, maar Dolly Parton. In Baganatori ga ik hier Islands in the Stream afdraaien. Maar Dolly Parton draaien we door de... Toen ze overleed hebben, volgens mij, een paar uur daarna, daar in de stream, staat ook een andere goede plaat, hoor, van Come back to me, can't you see, and I need you, come back to me. Dat was Come back to me, jaren de hit geweest. Maar weet je dat ik nu pas Novo Fossi Michi op mooi afro bede? Met Taigi. Want wie treedt ze met gewoon documentaire? Die vrouw was een bloedmooie vrouw. Mijn gunstens man. Oeh, ik heb nog 80 jaar een vrouw bij jou. Ik kan me voorstellen dat die Kenny Rogers zich moest inhouden. Baby, when I met you, there was peace I known. I said I to get you in the fine. I walk inside. There was something going on. De ben moest op was aan de going on. Dolly Parton, me god the man. Je drapen, meneer Lim, u bent niet verplicht alles te lezen. Ja, ik ga niet zeggen ik ze screen, maar ik, dus ik, terwijl ik praat met Luca Bericht, Isabi. Dus ik, ik weet wel om mee te spelen, om eerlijk te zijn. En nu ook Charlesburg. Charlesburg heeft ook een voetpad. En ook daar reden ze niet op dat ding. Die van Charlesburg is prachtig. En we vragen de regeringsmensen... overal waar je de wegen herstelt of eventueel met een passie... maak je volledig met een rijwielpad voor de fietsers... en e-bikers of weet ik veel hoe die dingen heten. En een looppad voor de mensen die lopen... Opvallend genoeg dat ondanks er zebrapaden zijn, de voetganger hiervan niet gebruik wil maken. Maar er gewoon meters ernaast de weg oversteken. Terwijl deze paden juist zijn aangebracht om de autobestuurder te dwingen je daarbij voorrang te verlenen. Om de weg over te steken. Dus eigenlijk als zebrapad, zodra is hij als maar napo na zebrapad, ik begin rem. Helemaal, ik was maar op de eerste voet, dan ik begin remba. Isabi, maar al die dingen, dames en heren, worden met... Anton Drachtweg heeft ook een rijwielpad en looppad, maar door de jaren heen is het nooit onderhouden. Serieus? Waarvan Anton, dat is niet waar. Waarvan Anton Drachtweg, mevrouw? Want Anton Drachtweg is de weg van Zorghotel, hè, naar achteren. Dus je moet me even wel zeggen, hoor, waar van Anton Drausse is aan het typen. Ik zeg zo, want ik zie een damesfoto dus. En er staat Bloemetje. Mevrouw Bloemetje, bent u dat? Mevrouw Bloemetje. Zij is met Big Bayer, als je bloemetje dames voor dat Igo belde, dat Igo belt, dat hij belde. Ja, hallo. Want kelt ik op. Yes, kijk je. Nee, maar bloemetje stuurt lachpapa. Ze zegt, vanaf mijn honie laan naar achteren. Ik ben geen kel. Oké, aangenaam bloemetje. Maar vanaf Mahoni aan naar achteren, daar is het wel jaren terug. Daar is het jaren terug. Dan moeten we gaan kijken. Het is altijd leuk om deze dingen te weten, hoor. Want als je zegt vanaf Mahoni aan, dus dichtbij Chimène naar achteren, een rijwielpad. I will go searching. Het bestaat jaren niet meer, hoor, zegt iemand. Is de tijd van Bluebell. Voorheen wel, maar oh ja, dan moet ik Perry vragen. Want Bluebell moet nog weer geboren. Hè. De tijd van Bluebell. Oké. Cliff. Picture this. De stroom valt bij jou in de buurt om 10:00 in de avond uit. Je garage deur gaat niet dicht. Je zit dan tot 3:00 in de ochtend in het donker met kaarsen aan in de garage. Je kan niet gaan slapen. Volgens mij, als er nieuwe Surinamers in Suriname wonen en zij de taal niet spreken, is het eerste wat ze moeten leren de voertaal van het land. Dat is het Nederlands. Inburgeren noemen ze dat in andere landen. En Cliff, zoals Dolly Parton zelf over zichzelf sprak, alles aan mij is nep, alleen mijn hart is echt. Dus haar nagels borsten nep. Serieus? Maar dan nog zo mooi zijn zonder haar of zonder nagels. Ik kom in deze dagen bij een SRF-kantoor voor verlenging van mijn SRF-kaart. Een Haitiaan, gewapend met een vuistvuurwapen, zonder veiligheidskoord, die geen Nederlands spreekt nog verstaat, duidt mij in gebrekkig Sanantongo aan waar ik verplicht ben te gaan zitten. Ik vraag mij af wanneer er gepaste maatregelen getroffen gaan worden aan het onbeperkt toelaten tot ons land van een ieder. Voor mij kan een Haitiaan toegelaten worden tot Suriname, mits onmiddellijk te Saramaka of elders verplicht een jaar durende landbouwcursus met communicatie te volgen. Weet men wel dat ondertussen 75% van Haiti bezet is door rivaliserende bendes? Zelfs buurland Dominicaanse Republiek laat ze niet meer toe. En Cliff, als we kinderen niet op een behoorlijke manier kunnen onderhouden, moeten we ze toch ook niet ter wereld brengen. We moeten selecteren wat we naar Suriname laten komen. Gezinnen met potentie om kinderen goed opgevoed aan de gemeenschap af te leveren. Men moet ook bereid zijn om intrek te nemen in gebieden waar men nodig is. Niet voornamelijk in Paramaribo. En Tjas Meenaals slaat de spijker op zijn kop. Hier had ik het over. Maar ter uw informatie, het is just warning. Jasmina's is iemand anders. Jasmina's koopt. Just warning niet. Omena no raak, ja, no raak, omena. Nee, Jasmina's is een gewezen militair, nu een respectabele advocaat. En Chas Warning is ondernemer. Chas is alles. Politicus, ondernemer, maatschappelijk. Chas na alles, Hani. Isabi, Chas is een allrounder. Maar je bedoelt Chas Warning slaat de spijker op zijn kop. Maar Lem Surinamers doen altijd precies wat ze willen. Men staat gewoon een uur lang bij een zebrapad te bellen. Ze hebben geen enkele intentie om over te steken. Dat is aan de andere kant ook zo. Kritakina kirilibi, dat is aan de andere kant ook zo. Al heeft de voetganger zijn voet niet op een zebrapad, maar voor het zebrapad staat, moet je de intentie van de voetganger begrijpen om hem het overdenken te vergemakkelijken. En ik vind ook dat, dat allen die gemakkelijk aan een Surinaamse nationaliteit gekomen zijn, dat ze ja, Suriname is, het moet snel ingedrukt worden. I got you, alleen die zin klopt niet. Meneer Limbo, meneer Warning slaat pijlers op zijn kop. Ik ben 76 jaar en ik verblijf al 10 jaren in Suriname. Minstens 3 keer per jaar reis ik met KLM, no? Nu de laatste tijd reizen zoveel jonge mannen Chinezen naar Suriname. Ik schrok ervan. Meneer Limbo, weet je dat de Saramakastraat officieel fietspaden heeft? Alleen kunnen ze vooral overdag niet gebruikt worden. Dus dat kan ik me voorstellen, ja. Saramakastraat. Saramakastraat, namor, Rommelstraat, die de Samsabi. De problemen bij de EBS kunnen alleen opgelost worden als de directeur en directieleden ervaren en kundige techneuten zijn. Het is raadzaam als kundige economen of bedrijfskundigen ook lid zijn van het directieteam. Wat nu daar zit in de leiding, vooral de directeur, is politiek. Ja, politiek zal ik zeggen hoor. Is politiek benoemd, ze mogen het weten. Daar staat iets anders, maar mijn screenen even. Maar even, wat voor soort garagedeur is dat? Zover ik weet kan de roldeur van de garage bij stroomuitval gewoon manueel dicht, toch? Eerst trekken aan een touw met een houten handgreep om de veer te ontspannen en daarna de deur naar beneden te trekken en te lokken. I thought so, also. Limbo, kijk een puntjes hier. Laat me openmaken. Asabelik Rosali waarschuwt voor de doorwerking van verhoging salarissen voor de ambtenaren. Op bepaalde plaatsen zijn de paden nog duidelijk zichtbaar. Oké, I will check it. In Frans-Guyana kan je alleen bij een zebrapad staan en men stopt voor je. Heb ik zelf meegemaakt. Lim, ons verkeer moet beheersbaar gemaakt worden door de verkeerspolitie. Ze letten niet op in het verkeer en dan komt er zeker verandering. Dat heb ik al gelezen, ik ben geen kil. Zelfs een DNA-lid rijdt in tegenovergestelde richting. Wat voor voorbeeld is dat? Welk DNA is dat? Om het verkeer veilig te maken, moet men eerst met verkeersmeubilair aanbrengen. Mijn probleem in het verkeer, er is geen politie. Haal een paar vuilnismannen of vrouwen, dat zijn alle problemen in Suriname opgelost. Raar bericht. Ik heb geluisterd naar meneer Chas. Kan het niet zo zijn wanneer de vreemdelingen de Surinaamse nationaliteit willen, ze een Nederlandse test moeten afleggen? Goedemiddag. Ik woon onvoorstelbaar, ik hoor van meneer Warning. Toen ik in 1998 naar Nederland vertrok, was er een voorwaarde voor buitenlanders voor het krijgen van een verblijfsvergunning en zo, onder leiding van minister Verdonk. Geen inburgeringsexamen gevolgd dus. Ook geen verblijfsvergunning. Leonardo da Vinci straat is in Noord, waar dit soort praktijken plaatsvinden, maar helaas is dit in heel Suriname gaande. Komt u vooral in de vooravond kijken, wat de Cubanen, Chinezen en Brazilianen in Casaba Olo doen. Het wordt hoog tijd dat de president en de minister van Buitenlandse Zaken acuut ingrijpen. Lembo, twee auteurs hebben over Jagannath Lachman geschreven. Evan Gonesh, ook bekend als Asimula, hij schreef twee boeken, een politieke biografie en Jagannath Lachman, verbroederingspolitiek. En twee, Roy Kim Raad schreef Jagannath Lachman, een politiek testament in 2002. Ook dat boek heb ik niet gelezen. Van Gonesh heb ik in bezit zelfs. Goedemiddag, ik woon zelf aan de Johan Adolf Pengelstraat. Je staat er versteld van het gedrag van de bromfietsers en de e-bikers. Ze kiezen speciaal voor de straat met alle gevolgen van dien. Je houdt je hart vast voor autonocibiding. Gooi naar BRP. Zie je wel, dat bedoel ik. Ik heb het meegemaakt afgelopen zondag. Regeren is vooruitzien. EBS wist er iets lang dat er energieuitbreiding nodig zou zijn vanwege woningbouwprojecten hier en daar. En er is niks gedaan aan planning waardoor je in deze situatie terechtkomt. Energieautoriteit Suriname heeft het trouwens mooi verwoord in hun schrijven. Lim bij de afdeling rijbewijs is het een puinhoop. Als je je om 8 uur aanmeldt, ben je 3 uur nog daar. Oh ja? Dit bericht wil ik even doorsturen voor een kennis van me. Even voor my peeps. I will make sure. Ik ga weg, man. Gaat snel vandaan. Ik lees de interessante meningen van het volk. Hallo, zijn de twee waterpompen al teruggegeven aan Guyana? Ik heb niks erover gehoord. Ja, daar zegt u wat. De twee waterpompen. Dat is een mooie vraag. Complimenten. Lembo Asimula heet nu Gonesh. Dus ik had het aan het juiste en dankjewel. Meneer Lembo, take you big up. Niet dat u gevaarlijk bent, maar over ervaring kunnen velen niet aan u. Ja, ah, ik ben in de bigere stanga. Dankjewel, stanga. Aandacht voor het volgende. Wacht even, het bericht. Lembo, goedemiddag. Ik wil Lim FM ook bedanken dat we door jullie Jamal hebben leren kennen. Het was fantastisch. En ik heb altijd zijn vraagstelling tijdens interviews bewonderd. Het gaat je goed. Een aantal luisteraars. Mooi geschreven. Het moet bij loadshedding mogelijk zijn om mensen een half uur tot een uur voordat het plaatsvindt te melden. Mensen kunnen zich dan voorbereiden en de nodige maatregelen treffen. Maar waarom moeten we weer opnieuw het wiel uitvinden? Nederland lost stroomtekorten op met het subsidiëren van zonnepanelen op je woning. Zonnepanelen op je woning. Ja, ja. Ik kijk een foto van een oude radio. Kijk deze. Die zijn de echte oorwang. Jason, die zien als je Jason bent. Dat is niet Jason. Die zijn de echte old school. Ay, Mika, het is leuk dat jullie die dingen met me delen, hoor. Lembo, het klopt, ja. Wat klopt? Het brug is weg. Hè? Dit is niet voor de uitzending. zal dat straks lezen. Nee, wordt gek, jongen. Ik moet echt een nieuwe kabel voor dat ding kopen. Dus je ziet dat ding charging. Als hij niet charge, maar alle jullie die lukken, je ziet dat als hij niet zakken. Je schrijft charging 20%, toch die lukken, je ziet 12. Maar leren, maar bij mij een kabel geven, maar geef me een grap. Ik hoop dat de president gevraagd heeft aan de directie naar alle jaarverslagen die nog uitgebracht moeten worden. Dan pas kan beoordeeld worden of niet geïnvesteerd is. Mensen, laten we weer even naar de advertenties. Nou, dan gaan we naar een interview van een bezorgde moeder. Maar we gaan naar wat advertenties, want die mogen wij niet vergeten. De SWM, die staat klaar.
7: Samen zuinig. Water voor iedereen. Extreme droogte kan onze drinkwatervoorziening onder druk zetten. Daarom vraagt de SWM iedereen om bewust en zuinig met drinkwater om te gaan. Thuis, op het werk, overal. Want drinkwater is geen onbeperkte bron. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
8: SWM. Sepi mi kudu.
9: Ja, mi lobby. Mi popki. Mi sugru skrati.
8: Shall I send money, Jim? Buy a me beji. Chami gonna carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
9: Vrouw, let ya pakoku. Heb je ook een Western Union? Unaf go so far?
8: Nee. Mi wan go

0: SSC odoro baka.
1: Isopsang, do say wani.
0: Mi popchi, a seti eh?
1: Mi teji no champ konja. A Western Union dis nap euro, den ap dala. Mi chis mi mam biji euro da de wan konjim SRD.
0: Den a euro.
1: Mana Hollands in everstang. Den no habi. Se hebben niet. They don't give. Jong a jiang ten fun.
0: Okay, dan mo chari ga wan trawan.
1: Nee. Ik voet naar Chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union aan de Johan Adolf Pengelstraat. Wan drapen met chismi euro. Altijd.
0: Maar dan hoe dan? Laat zelfs zijn euro die wala toe. You go taking. En you tak dif you one doro. Dif me no doro.
1: Stop deka dif ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din, je pa euro zo.
0: Ze mij pa euro ne egi ozo.

elke dag van 8 tot 12 uur. Locaties zijn SPI en Stibula. Bekijk de Facebookpagina van Better Prepared Suriname voor de registratielink. Come and let's level up!

Sotto. E uno mi sa da qua poco mi tra poco di sì, un po' per strada di Satramante. Come voor uw eigen informatie, dit is gewoon voor uw eigen informatie, voor de mensen die steeds weer in de war komen. Kan je het een beetje inzoomen alsjeblieft? Ik ga u het verschil laten zien tussen Chas Warding en Chas Meynals. Dan maakt u die fout niet meer, toch? De man dat is mij, Jess is maar, even doen zo even snel, de man is toebarada. En Jess is een tweeling. Kijk daar. Hou je vast. 1, 2, ben je ready? 1, 2, 3, go! De ene in het wit is Warning. De ene in het zwart is Meynals. Dan weet u dat. Dat naast je niet ook voor. Ja toch? Hebben jullie genoeg gekeken, gezien? Goed zo. Chas Meynals zou je niet zo vaak meer in de media. Vroeger wel. Maar nu allemaal een afkatie en zo. Chas Warning horen we nog. De ene in het wit is Warning. De ene in het zwart is Meynals. Got it? Ze lijken een beetje op elkaar, hè? Ja, ja. Ze lijken echt op elkaar. Migara. Nasa me if the man be put on a photo of me nanga sanita. Fabius Chimane for UFC. Ik was aan het lezen. Lemmiddag al zou OW in samenwerking met de politie voor zoveel mogelijk verkeersmeubilair zorgen. Het verkeer blijft een puinhoop. Wat de bromfietsers, fietsers en e-bikers van het verkeer maken is ronduit beestachtig. Ze hebben hun eigen regels en de politie ziet ze nooit. Vanaf één gekke bromfietser, mijn zijspiegelief gebroken, heb ik van een politieagent de goede raad gehad. Het moment dat je links moet afslaan, ga uiterst links staan. Geen meer kan je inhalen. En het werkt. Dat zegt Erwin. Oké, meneer Erwin, dankjewel. Iemand is het ding. Zodra ik erop wil klikken, zie ik dat ik het moet doorsturen. Ik wil het niet doorsturen. Je hebt hier het juiste boek over Lachman gelezen. Lachman, de godfather van de contractarbeiders. Daar lees je de ware aard van Lachman met onderbouwing en bewijzen. Er is geschreven door dokter Madum Baks uit Amsterdam Zuidoost. Dat boek wordt niet gepromoot omdat het de ware aard van de VAP en Lachman blootlegt. Het wordt niet verkocht. Het wordt nog verkocht via bol.com. Oké. Nou, jongens, we gaan begonnen. Lembo D.C. Müller neemt zelf verlof na aangifte mishandeling. Zijn werkzaamheden worden waargenomen door D.C. Kensenhuis. Melissa Zani, joh. Melissa Zani. We zullen het wel horen, hoor. We zullen het wel horen. Middag Lembo, je hebt gelijk, hoor. D.C. Müller zou jouw tweelingbroer kunnen zijn met een verschil, licht van kleur en koper haar. If you bleach, you na mana copy. Alleen op dit gebied, toch? Maar wie dat heeft bossie, hè? Die man bossie. Lembo, het grootste van EBS is dat 90% van de onkosten van het bedrijf gaat naar de directie en stafleden en dure watjes. Middag, de persoon heeft gelijk, ja. Nederland heeft haar volk niet gestraft. Zo heeft Nederland haar energietekort opgelost. De meeste huishoudens en gebouwen hebben zonnepanelen. Je hebt daarbij ook een opslagaccu. Bij overschot aan energie kan je teruggeven aan het netwerk of zelf gebruiken. Bij zelfgebruiken betaal je voor die periode alleen je abonnementkosten van je
tarievengroep. IBS wil ons afhankelijk houden. Hydro-energieopwekking via stuwdam is al lang niet meer de enige manier voor stabiele energie. Opwekking via windmolens en zonne-energie zijn milieuvriendelijker en goedkoper. Maar wanneer gaan we eindelijk mensen met meer schedel inhoud? Ai, nee, god, ja. Hé, hey, maar voor mij is dat spelen hoor. Ai, mijn hemelse vader. Jullie laten me echt lachen, boy. Ben ik klaar, mijn naam en staan zo in schrift. Ai, jongens, dan. Je ziet het. Schiet. Ai, mijn god. Ik wil rijden een spot door. Toen zie je dat aan die bar. Bagana Torino de Moro. Ah ja, wanneer gaan we met het meer schieten inhoud en het bestuur in het land zetten? We hebben genoeg land om de panelen te plaatsen. Laat president Simons een nieuw energiebedrijf opzetten. Ai boy. Even maar tijd maar zijn, moet je strobaaien. Wat is je schedel inhoud? No? Ai, we got it, homie. Ik hoef maar cheer me, die bagaat na, is als een schrift, jag is maar, joh. Ook de Bonnystraat heeft voetpaden die ondertussen geoccupeerd zijn. Nieuw weer gevonden weg heeft ook. Die net als in de Saramaka-straat als parkeerstrook wordt gebruikt. Weet je dat de Saramaka-straat officieel fietspaden heeft? Alleen kunnen ze vooral overdag niet gebruikt worden. Ja. Waarom praten we niet over mismanagement bij de EBS? Waarom moeten we wegkijken van het echte probleem? Ik denk niet dat we wegkijken. In mijn commentaar heb ik ook gezegd. Je moet niet alleen maar geld er tegenaan gooien, maar ook gaan kijken naar de bedrijfsvoering, toch? Oké, gaan we weer naar wat advertenties. Dag meneer Lim, ik vraag mij af. Als er ook loadshedding plaatsvindt bij de Bitcoin plant op Billington. Meneer Amarali had een overzicht toegemaakt en bleek dat hij bijna evenveel gebruikte als Paramaribo. Ook vraag ik me af, als wij dan minder gaan betalen, want wij verbruiken automatisch minder. Ik wil bezuinigen, maar dan moeten ook overheidskantoor en ook de EBS'ers die minder betalen bezuinigen met nonsens. Groetjes, Janice. Meneer Limbo, in het verkeer van tegenwoordig, het verkeer is niet meer te vergelijken met vroeger. Mensen weigeren elkaar steeds vaker voorrang te verlenen en sommige bestuurders reageren meteen agressief. We hebben helaas te veel gefrustreerde mensen in het verkeer. En dat komt de verkeersveiligheid absoluut niet ten goede. We moeten meer geduld en respect voor elkaar hebben, want uiteindelijk willen we allemaal veilig thuiskomen. I thought. Cliff, 2 jaar geleden kwam ik naar Suriname. Ook Chinees in het vliegtuig. In Suriname bleken de papieren van een paar niet te kloppen. De MP die met ze bezig was, zei ze keer op keer dat ze geen toegang hebben, want hun papieren kloppen niet. Hun begeleider probeerde op allerlei manieren om ze toch toe te laten. De MP hield voet bij stuk. Uiteindelijk neemt een collega het over. En ze mochten door. Rara. Wij in Suriname zijn niet eerlijk. Wij willen vrij overal in de wereld gaan wonen. Maar willen niet dat anderen hier komen wonen. We lijken wel
Donkere Wilders. En Indira Gandhiweg, Highway hebben ook. En Waterkant heeft de beste voet- en fietspad. Maar vindt het daar overbodig.

0: Dat heb je. Oh ja, mevrouw Pinas, dat zei Jamal me voordat hij vertrok. Wil geen foto. Wat gaan we dan in de plaats zetten? Een telefoon. Maureen Pinas is een bezorgde moeder. Haar zoon is afgeschreven van leerjaar 10, omdat hij 1 keer is blijven zitten. Hij is doorverwezen naar LBO. En mama zegt, mine, dat wil, ik wil dat niet. Laten we naar mama luisteren.
1: Mijn probleem is dat mijn zoon in leerjaar 10 is blijven zitten. Hij is afgewezen. Maar hij is pas 13 jaar. En de school heeft me gebeld, donderdag 27 augustus, dat mijn zoon een pakket heeft gehaald. Ik bedoel, zeg maar, maar hij was al eerst afgeschreven, afgewezen. Dan nu een pakket. Die vrijdag 28 ben ik daar op school gegaan. En de schoolleider zei me van, hij heeft een pakket gehaald om naar LBO te gaan. Hij heeft een DS-pakket gehaald. Dus Nederlands, Engels moet totaal 11 punten zijn. Rekenen 4 punten. Mijn zoon heeft dat gehaald. Maar bij mij gaat het om, die jongen is pas 13 jaar. Hij is voor het eerst blijven zitten. Dan waarom kunnen ze die kinderen niet een herkans geven in leerjaar 10? Hij heeft gezegd nee. Die kinderen zijn verplicht om weg te gaan. En hij heeft mijn zoon afgeschreven van de school. Ik heb die afschrijving brief genomen. Ik ben naar inspectie geweest op Livorno. Daar aangekomen waren er ook zoveel ontevreden ouders. Ik was niet alleen. Dus ik heb, maar gelukkig heb ik een lieve mevrouw gevonden. Ze heeft naar me geluisterd. En zij heeft me ook gezegd van dat het de directie komt. Dat die kinderen die een pakket heeft gehaald voor de LBO, dat ze verplicht zijn om naar LBO te gaan. En ik ga mijn kind niet op LBO inschrijven. Toch? Mijn kind is nog jong. Hij is pas 13 jaar. Waarom krijgen ze geen herkansing? Vorig jaar was er wel een herkansing. Toch? De eerste klas krijgt herkansing. Derde milo krijgt herkansing. Vierde milo krijgt herkansing. Maar waarom leerjaar 10? De tweede klas kan geen herkansing krijgen dit jaar. Het kan niet. Het kan niet. Dan heeft hij, dus de minister, verplicht die ouders om die kinderen naar RBO te gaan. Te gaan inschrijven. Want mijn kind gaat niet naar LBO. Nee, helemaal niet.
2: Het schoolhoofd van de school waar hij is blijven zitten, hebt u dat echt goed met hem besproken om hem aan te geven van ik wil mijn kind niet op een LBO school. En waarom? Want hij is 1 keer blijven zitten.
1: Ja. Hij heeft me gezegd, het ligt ook niet aan hem, toch? Hij heeft ook opdracht gehad om de kinderen af te schrijven. Hij heeft ook opdracht gehad om de kinderen af te schrijven. Want de minister heeft gezegd dat er geen herkansing is in leerjaar 10. Dus alle kinderen die een zogenaamde pakket heeft gehaald, ik vind van, als jij als ouders wil, toch, dat kind naar LBO gaat, geen probleem, toch? Misschien is dat kind meerdere keren blijven zitten. Is geen probleem. Maar een kind van 13 jaar, die voor het eerst is blijven zitten. Toch? En die directeur zei hem ook van, luister nou, als ik het was, zou ik dat kind ook niet laten afschrijven. Want dat kind is nog te jong, is pas 13 jaar. Maar ik heb ook opdracht gehad, want stel je voor, ik hou dat kind op school. Nou, ik schrijf dat kind niet af en later blijkt dat onderwijs het ziet of hoort, toch, dan krijgt hij een probleem. Dus daarom heeft hij dat kind afgeschreven, maar heeft me ook duidelijk gezegd van luister, wat de inspectie zegt, toch? Als ze je akkoord hebben gegeven om dat kind weer laten herinschrijven, dan kom je. Toch, dan zal ik dat kind weer opnieuw laten inschrijven. Maar het is een opdracht wat hij zelf heeft gehad.
2: En ja, en bij inspectie, daar vindt u geen oplossing. Hebt u geprobeerd zelf een brief te schrijven naar de directeur? Hoe zit dat?
1: Nee, nog niet. Toch omdat de inspectie, die mevrouw heeft me gezegd, we moeten gewoon de media volgen. want ze gaan

0: en mee bezig zijn, toch? En we moeten gewoon de media volgen wat er verder gaat gebeuren. Maar ik vind van, als het via de opdracht via de minister komt, toch, dan wat moet er nu gebeuren? Wat moet er nu gebeuren? Mm-hmm. Want de boy.
1: Ja, hebben ze ook aangegeven? Hebben ze ook aangegeven op welke LBO-school? Want ik heb begrepen er zijn verschillende. Ja, zo, de richtingen en zo.
0: Ja, de DS-richting. DS.
1: Ja.
0: Je hebt een DS-richting en je hebt een TS-richting. Maar voor mij maakt het nu uit in welke richting, in welke richting. Ik bedoel van, ieder kind toch verdient een tweede kans. En de jongen is pas 13 jaar. De jongen is pas 13 jaar. Vorig jaar was er weer een herkansing. En waarom dit jaar niet? Waarom dit jaar niet? En die kinderen worden gewoon afgeschreven. Zonder om met de ouders te praten. Worden die kinderen gewoon afgeschreven. Want mijn zoon is afgeschreven. Dus ik moet een LBO-school gaan zoeken. Ik ga niet.
1: Ja.
0: Ik ga niet. Ik heb die dame van inspectie gezegd. 1 oktober ben ik weer daar met mijn zoon. Echt waar. En ik ben heel mooi. Echt mooi. Echt waar. Dus hoe verpest je zo een toekomst van een kind? Toch? Want dat kind wil ook niet daar gaan. Dat kind wil ook niet daar gaan.
1: Mm.
0: Dan verpest je de toekomst van dat kind.
1: Mm.
0: En het is niet mijn kinderen alleen. Niet mijn zoon alleen. Er zijn zoveel ouders die ook zo ontevreden zijn. Ja. Echt waar. Dus laat de minister met een oplossing komen. Of de president, Jenny Simons. Laat ze met een oplossing komen. Want mijn kind gaat niet naar LBO. Ik wil niet.
2: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
3: Redina. 30 jaar naast Kawina en Kasekonoko. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen. En een verrassing die er raakt.

0: Wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
2: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn?

0: featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
1: De vrouw doet het beter dan de man.
0: Verder in de face line-up, Corona Band, Sabaku, Young Cautious,

0: verkoop zijn de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en alle leden van de band.
1: VIP available.
0: Big time, 20 jaar, alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
2: De lezing.
3: De begrijping. Wij zijn, dames en heren, gekomen bij het laatste deel waarbij we weer even kijken wat we kunnen lezen voordat wij eruit vliegen. De meeste dingen hier heb ik al gelezen. Oh ja, iemand zegt, zet me daar. Want ik heb toch daar gewerkt. Oké. Dat is niet voor de uitzending. De meeste dingen hier zijn niet voor de uitzending bestemd. Oké, die dingen op dit toestel wel. Dan gaan we alvast zo beginnen. Hier zijn ze. De berichten komen onafgebroken, maar ja, het nummer staat in beeld. In Limbo wordt er geen Biggie Smalls-score meer gehouden, vroeger wel. Ik ben

is een mooi bericht. Ik ben een trouwluisteraar van u, maar ik reageer niet. Wie weet eens. Ik hoor u af en toe zingen tijdens Baganatori. Dat is een kleine ontspanning. Wat leuk is soms. Ik heb geappt om u aan te raden om te oefenen op een gitaar thuis. Ik heb al te lang geluisterd naar uw stem. En ik raad u aan om naar een cowboy song te gaan luisteren. Mannen met uw stemkleur, gelooft u mij, het wordt vast wel een schok voor velen. U kunt zingen, maar in de Western Song systeem. In het systeem. Ja, dan zal ik het proberen hoor. Goedemiddag minister, wat voor onzin is dit? Alleen wanneer een leerling het beleerd heeft, kan je afschrijven hanteren. Vandaar dat het niveau van onderwijs door ondoordachte beslissingen door de jaren heen achteruit is gegaan. Die vrouw klonk echt radeloos, hè? Ze klonk echt radeloos. Ze doen met onze jongeren, Cliff, en de ouders nog steeds zoveel problemen. Dat kind is pas 13 en nooit blijven zitten. Ze verpesten hun toekomst. Die mevrouw heeft gelijk. Dat promoot men mental health. Minister, corrigeert u dit model? Alleen maar frustraties voor de leerlingen en ouders. Maar je moet het van me op de app zetten, het gesprek. We gaan het doorsturen voor de minister. Laat hij gewoon even luisteren. Limbo, een deel van het dak van afdeling DB op het bedrijfscomplex van EBS is weg, losgerukt. Juist de afdeling van meneer Amoida. Dus God zelf lust. Boondro niet. Het is vreselijk Limbo om zo'n drukstelling te zetten op het kind en de verzorger. Ik stel voor dat de moeder geld inzamelt om de jongen voor 1 jaar op een particuliere school te zetten. Onderwijs zit in een put. Jammer. Regering, parlement en rechterlijke macht gaan mee in die 15% salarisverhoging. Cotino vraagt cap. En Praxera Boeken voor Ray Charles. There we go again. Echt een put. Limbo, de minister, heeft gereageerd over herkansing leerjaar 10. Zo, mensen, we gaan eruit. Mevrouw Hart zegt tegen mij, Biggie's Mascoro is er niet meer. Of niet meer via het ministerie van Onderwijs, wel door particulieren. Heer Forswijk is nog bezig aan de Pengelstraat. Nice, dankjewel mevrouw Hart voor dit bericht. Oh. En Kendrick heeft dat boek, want hij heeft het voor me gestuurd. Oh, Kendrick, dat moet mijn contact aan gaan jaren, want dat is mijn boek. Hoe is mijn hele dienst mijn boek, maar je moet alleen maar die zien. Mensen, we gaan eruit. Dit van de afdeling rijbewijs moet ik ook nog doorsturen voor een goede vriend van me die het kan meenemen. Ik wil iedereen bedanken voor het meedoen aan deze BT. Nogmaals, vanaf morgen gaan we ons uiterste best doen om de dingen eerder voor u op te loaden. Let goed op jezelf. Blijf onder alle omstandigheden nuchter. In het contact met andere dames en heren, probeer zoveel als mogelijk correct te blijven. En
je hoort ons morgen met Gods wil in een andere BT. En dat wordt dan de Bacanatori van 2 september. Er is een mevrouw van Liriedorp, ze is zo gek op die tune. Eigenlijk zou ik die tune niet afdraaien, maar ik doe het toch. Afrouw Lobapoko, dat ik hier heb aan het eind van Bacanatori, mijn 4 boom. Geweldig mensen. Nogmaals, we hopen dat we dat programma goed hebben gepresenteerd. Dat er geen dingen gezegd zijn die verkeerd zijn overgekomen. Maar voor de rest, we gaan natuurlijk weer doen. We willen een bijdrage leveren. Isabi Solis wil lafo, Solis wil kree. Mikree wel eens, ik ben begonnen natuurlijk. Solis raakt was zo emotioneel, ze was zo geraakt. Raak we dan zeer diep onder de indruk. Isabi, maar dat is het leven nou eenmaal. Sometimes you cry, sometimes you laugh. Isabi, soms gaat het goed, soms gaat het minder goed. Dat is nou eenmaal het leven. Deal with it. Thanks. Morgen een nieuwe aflevering. Een fijne bakarna. En take care. Goedemiddag.

0: Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
1: Samen zuinig, water voor iedereen. Extreme droogte kan onze drinkwatervoorziening onder druk zetten. Daarom vraagt de SWM iedereen om bewust en zuinig met drinkwater om te gaan. Thuis, op het werk, overal. Want drinkwater is geen onbeperkte bron. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
2: SWM. Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: you ready for rock up the BG bedrijf na nga ambassade? If you ready for the Man City Comoro Hikwa opleiding? If you ready for rock na nga de K9 Dago, drones, scanners, na nga de moro nyong tranga en modern apparaat te ego om veiligheid? If you ready, they must do boo snel! En browser na boo ernstig te mande! Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser, safety through innovation.
1: Ben je fan van bakken, maar wil je betere technieken zonder dure lessen? De online bakcursussen van Roberta kosten maar 10 tot 15 euro. Je krijgt 2 jaar onbeperkt toegang. Je leert in je eigen tempo. App Lim FM naar 0031-641-802512 en ontvang dan 20% korting op de online cursussen. Meld je aan via www.cakehawkessences.nl of via WhatsApp op 0031-641-802512. Vraag naar het overzicht van de beschikbare online bakcursussen.
2: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future.

De klok tikt aan. 12 minuten over die van 6:30 heen getild. En ik haast me om te zeggen, een hele goedenavond. Het is weer dinsdagavond. Het is dinsdagavond 1 september. De nieuwe maand is alweer begonnen. De burmaanden zitten we al in. Dus dat wil zeggen, we kruipen zo zoetjes aan al richting het einde van het jaar 2026. En ik wil je bijna vragen, kan je je dat voorstellen? Het jaar gaat super, maar dan ook echt super snel voorbij. Goed, maar nogmaals een hele goede avond. Mijn naam is Robert, dat is het nog steeds. En ik zit hier vanavond in de studio, wederom om te zijn de jouw favoriete radiohost, hier op deze mooie zender Lim FM 91.7. We zijn beland in het gezelligste blok van deze hele uitzending. En dat gaan we doen tot aan de klok van 9 uur vanavond. Ik heb een bijzondere uitzending in mijn broekzak zitten vandaag. En rond de klok van 8 uur mag ik weer live vanavond met een studiogast gaan babbelen. Wie is mijn gast vanavond? Ik heb niemand anders in de studio dan. Degene die het nummer zingt dat op dit moment bovenaan het lijstje prijkt op nummer 1 dus. Ik heb het over niemand anders dan Pareltje. Rachel Klaverweide, Pareltje met het nummer Crazy For You staat op nummer 1. Tegenwoordig op de Phenomenal Top 10. Het is de eerste week dat ze op nummer 1 staat. Dat nummer wordt grijs, groen, paars. Alle kleuren van de regenboog die je maar kan bedenken, wordt die afgedraaid. Ook hier bij Lim FM staat die op nummer 1. Dus het is me vanavond een grote eer om de Pareltje in de studio te mogen ontvangen. En nogmaals, dat gaan we doen rond de klok van 8 uur. Dus als je nog geen reden genoeg had, maar dat heb je natuurlijk wel, heb je er nog extra eentje bij om vooral afgestemd te blijven hier op Lim FM 91.7. Ik denk, laten we de intro kort houden. Maar, nee. Want vorige keer werd ik toch even op mijn vingers getikt van, nou, doe dat nou eens een keer vaker. Laat me vandaag toch ook wel weer eens de tijd nemen om iedereen die jarig is of wat te vieren heeft, van harte te feliciteren. Bij deze dus. Van harte met wat het ook is dat je te vieren hebt. Je verjaardag, een promotie, je rijbewijs geslaagd. Ik weet het niet. Jij mag het lekker zelf invullen. Maar het is jouw dag. Het is jouw feestje. Dus maak er een knaller van. En als wij hier bij Lim FM nog daar een klein beetje saus erop mogen gooien om het nog extra bijzonder voor je te maken, dan doe ik dat met alle liefde en alle plezier. Ziek, zwak, misselijk, niet helemaal lekker. Van harte beterschap. Word snel weer de oude. Ik zeg altijd, op het moment dat je hoofd mee begint te werken, die gaat erachter staan, dan volgt je lichaam vanzelf. Ik zeg niet dat alles vanzelf overwaait, maar vaak voldoende rust pakken, voldoende slaap vooral, dat doet al wonderen. Heb je te kampen met de verlies van een dierbare, dan zeg ik vanuit deze plek gecondoleerd. En onwijs veel sterkte in deze moeilijke tijd, in deze donkere dagen. En ook hierbij zeg ik altijd, weet dat je er never, nooit alleen voor staat. Dus heel veel sterkte. We gaan van start. We gaan een bossen. Nog echt geen flauw idee waarmee ik wil beginnen. Maar bijna met mijn ogen dicht. In 3, 2, 1. Let's go and take it away. Hier op Lim FM 91.7. Hey.

runway.

Dat we tempo wel iets kunnen opschroeven. Hè? Het is inmiddels bijna 10 minuten over de klok van 7 uur heen getild. Uiteraard ben je nog steeds afgestemd op Lim FM 91.7. Hoe kan het eigenlijk ook anders? Een beetje onnodig om te zeggen. Maar goed, heb ik toch gedaan. Mocht je de intro gemist hebben, we zijn... We kruipen richting 8 uur. Het is nu 10 over 7 om 8 uur. Rond de klok van 8 uur. Het kan iets later zijn, maar niet veel later. Echt rond de klok van 8 uur ontvang ik dan eindelijk mijn studiogast. Ik heb Pareltje hier in de studio. Die staat met het nummer Crazy For You op nummer 1. En daar gaan we een superleuk en interessant gesprek mee hebben. Dus volg hem straks. Live via de Ether 91.7. En we gaan hem ook gewoon tegelijkertijd live bossen via Facebook. Mocht je hem daar op de een of andere extreme manier gemist hebben, dan kun je hem natuurlijk altijd iets later nog weer gaan checken via YouTube. Let's keep it running! Oscar!

Als ik je zeg dat ik gewoon fan ben geworden van dit nummer, hè? Peace and Love. Hoezo is hij nog niet... in de top 10 beland? Kan het nou? Wat is dat nou weer voor grap? Maar goed, laten we ons pad vervolgen met de pokoes. We hebben echt een lekker mix gehad. Nieuw, oud, bekend, onbekend. Lekker door elkaar heen gefrommeld. En wat we nu krijgen... is een oude, niet gewoon een oude. Het is een oude gouden.

0: Vera.
1: Omdat het anders moet, Lim FM.
2: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
3: Houd u uw kind aan de hand als u langs de weg loopt. Brigadier Blackson van de politie legt uit waarom dat van belang is.
4: Kinderen kunnen onverwacht de straat oprennen. Door uw hand vast te houden, voorkomt u gevaarlijke situaties.
2: Pomoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar.
5: Stap in de toekomst met de Omoda C5. Een stijlvolle SUV met 360 graden camera, level 2 ADAS en een 5-star veiligheidsscore. Ervaar luxe met lederen bekleding, geventileerde stoelen en een dual 10.25 inch touchscreen cockpit. Nu verkrijgbaar vanaf $27,940 inclusief 7 jaar garantie. De Omoda C5 bij SCMC Automotive, Kernkampweg 36. Innovative technology meets high-tech style.
2: Je kent hem nog toch? Mijn goede vriend Ricardo. 24/7 bereikbaar. Hij weet precies wat ik wil. Geen kapotte auto's, goede service en me afhalen van de airport is voor hem nooit een probleem geweest. Wel, nu is hij ook op Curaçao met dezelfde service. Je kan gewoon op tijd het gewenste voertuig in Suriname reserveren en je krijgt het op de gewenste locatie. Mijn, of beter gezegd, onze Ricardo is nog steeds een wereldburger, dus betalen kan met of zonder een creditcard. Maar Matty heeft ook een nieuwe website, dus ga naar ricardorentecar.com en als je hem toch wilt zien, ga naar Ricardo Rentecar, Kernkampweg 76. Of zoals elke goede vriend, vind je hem op Facebook. You got a friend in me. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.

0: Omega. The number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: Een hele goede avond. Ik heb het al eerder aangekondigd in mijn introductie. Rond de klok van 8 uur. En ik heb me redelijk gehouden aan de tijd. Het is 10 minuten over de klok van 8 uur heen getild. Ja, redelijk. De gasten die waren ruim en ruim op tijd. Dus laat me maar haasten om te zeggen dat het daar niet aan heeft gelegen. Maar ik heb het al verklapt wie ik vandaag in de studio heb. En als je de afgelopen weken naar Lim FM hebt geluisterd, en dat heb je, dan heb je haar stem vaker gehoord via de ether. Ik heb Pareltje in de studio en Pareltje is vandaag niet alleen. De promotor van de song, meneer Blackson, die is ook meegekomen. Gasten, welkom.
1: Dankjewel.
2: Welkom. Goedenavond.
3: Hallo, Robert.
0: Yes. Ik vind het bijzonder om je hier te hebben, Pareltje. Ik heb dat nummer misschien iets later ontdekt dan de anderen. Ja. Hier op deze zender. Inmiddels heb ik hem ook grijs, groen, paars, blauw, alle kleuren van de regenboog die je kunt bedenken, heb ik hem afgedraaid. En nou ja, niet zomaar staat het nummer ook op nummer 1 hier bij Lim FM. Niet alleen bij Lim FM, maar we hebben het nu over Lim. Staat u op nummer 1 en ik ga je niet vragen hoe het voelt dat het nummer op nummer 1 staat. Dat wil ik niet weten. Ik wil wel weten wat je eerste reactie was toen je hoorde dat het nummer op nummer 1 staat.
1: Eerlijk gezegd, die dag toen ik werd gebeld omdat het nummer op nummer 1 staat, was ik plat. Ik had hevige pijnen en ik zei aan een boy, ik kan niet praten. Maar ik was blij, maar ik kon het niet uiten, ik kon niet ervan genieten. Pas de volgende dag, of eigenlijk zondag, pas kon ik echt erover praten. En dan was ik like, wat, nummer 1 voor het eerst, snap je? Het is natuurlijk sowieso een mijlpaal voor mij, omdat ik eerder al geschreven heb. Ik heb een paar nummers uitgebracht en het voelt goed aan. Het voelt echt goed aan.
0: Ja?
1: Ja.
0: Is het de eerste keer dat een nummer van je nummer 1 komt te staan?
1: Ja, ja, het is de eerste keer.
0: Oké. Dan open dat meteen de deur voor me, voor degene die naast je zit. Meneer Blackson, jij bent een promotor geweest, mag jij zeggen toch?
3: Ja, helemaal.
0: Ja? Oké, top. Jij bent een promotor geweest van dit nummer. Mm-hmm. Nou ja, Wat heb jij anders gedaan dan
3: eigenlijk,
0: anderen?
3: Eigenlijk heb ik niks anders gedaan. Ik heb gewoon mijn werk gedaan zoals ik dat al jaren doe. Ik werd gebeld op een bepaald moment door Kenneth Moly van, ik heb een nummer geschreven voor Pareltje.
0: Yeah.
3: Ik ben de vaste promotor van Kenneth. En hij vroeg me dus, wil je dit nummer ook promoten? En ik heb dus toen naar het nummer geluisterd. En ik ben iemand, ik moet weten waarover ik ga praten op de radio. Dus ik hoorde dat nummer, ik hoorde Pareltje. Pareltje ken ik al een tijdje.
0: Yeah.
3: En ik ben dus toen gaan werken aan een, noem het maar, een manier van promoten van het nummer. Weet je, en als je luistert naar de tekst, dan is het een love song. Dus
0: ja,
3: wanneer
0: zeker
3: je gaat promoten, moet je ook daarmee rekening houden. Dus dat hebben we dus gedaan.
0: Maar waar hou je daar rekening mee? Omdat het een love song is.
3: Wanneer je dat verhaal vertelt, dan vertel je dat verhaal meenemend liefde. Koppels die, voorbeelden van koppels die het doen op een goede manier als het gaat om de liefde uiten naar elkaar toe.
0: Ja.
3: En er zijn heel veel momenten in ons leven op dit moment waar je geen liefde voelt. Dus dat neem je dus ook mee van luisteren. Het hoeft niet zo, het kan zo zoals het bezongen is geworden of beschreven is geworden door Kenneth en Pareltje.
0: Precies. Zeg je daarmee van, ook al is je liefdesleven een één grote puinhoop, dat je toch moet kunnen genieten van dit nummer?
3: Helemaal. Weet je, ik zeg, tenminste, vrienden van me zeiden het altijd en ik heb het overgenomen. Alassani na Moussani. Als je liefdesleven een puinhoop is, geloof me, het heeft een reden, het heeft een doel. Doe wat ermee. En misschien kan je er niet van genieten, maar doe er wat mee. Zo simpel is dat, weet je?
0: Ja. Ja.
1: Om even in te haken op wat Blackson zegt.
0: Ja.
1: Als je relatie een puinhoop is of whatever. Mm-hmm. Als je naar het lied luistert, kan het ook goed maken. Toch? En muziek is... Muziek betekent heel veel. Soms staan we er niet bij stil. Wat een pokoe met je kan doen. Het kan je laten huilen. Het maakt je blij. Het maakt je sterk. Het brengt mensen bij elkaar. Dus dit nummer kan ook mensen bij elkaar brengen. Het kan relaties veranderen of vernieuwen. Mm-hmm. Je begint die lobby weer te voelen als je daarna luistert. Dus... Luister naar Crazy For You.
0: Ja, ja. En dan komt het helemaal goed met je in de liefde.
1: Ja, ja, ja.
0: Pareltje, even terug naar jou. Je bent toen benaderd door... Kenneth Mooley, de schrijver van dit nummer. Ik ben echt even nieuwsgierig. Wat heb je gelezen in de tekst? Wat heb je gehoord? En toen dacht je... Hey,
1: iedereen die me kent, weet dat ik van de liefde hou. Ik hou ervan om te zingen over de liefde. Dus toen hij vroeg me eerst, ik heb een lied voor je. Zou je het willen zingen? Ik stuur hem, als je akkoord gaat, ik moest het doornemen.
0: Yeah.
1: Dan moest ik hem zeggen van ja of nee. Toen ik het door heb genomen, heb ik hem meteen gezegd ja. Maar waarom ik ook ja heb gezegd, het was het is een genre die ik nog nooit heb gezongen. Het is een reggae pop.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat heeft me ook, had ook mijn aandacht. En natuurlijk die tekst van het lied.
0: Kijk, ja. ik kom zo terug op die bijzondere genre. Want het, volgens mij matcht het helemaal met jou. maar toch even over de inhoud. En zeker even over de titel van het nummer. Ik hou ervan het een beetje anders te doen.
1: Ja.
0: Dat nummer heet Crazy For You.
1: Crazy
0: ik ben
1: for
0: gek
1: you.
0: Op je.
1: Ja.
0: Wanneer kan de liefde te gek worden? Wanneer wordt liefde crazy?
1: is hoe je het bekijkt hoor. Het kan op verschillende manieren natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar als ik het even over mezelf moet hebben.
0: Yeah.
1: Is wanneer ik ben helemaal into you, all over, snap je? Je maakt me helemaal gek door de dingen die je doet. De manier hoe je me behandelt, mm-hmm. hoe je tot me praat. Ik voel dat ik er mag zijn, dan raak ik helemaal gek van je.
0: Ja.
1: Snap je?
0: Heb je dat ook echt nodig als artiest om zoiets te hebben van, hey, ik moet het nummer ook zelf voelen, dan komt hij beter tot zijn uiting? Of zeg je, nee, maakt mij niet uit. Wat
1: nee,
0: er ook staat, ik bos hem.
1: Ik moet het voelen. Omdat wanneer een nummer voelt, je het beter kan presenteren. Als je het niet voelt, dan ga je zingen, maar men gaat jou niet voelen. Als jij het niet voelt, hoe gaan andere mensen jou voelen?
0: Ja.
1: Dus je moet dat nummer voelen.
0: Moeten we dan zeggen dat we bij deze geluk hebben, en jij mag invullen als geluk bestaat of niet, maar moeten we dan zeggen dat we geluk hebben dat Pareltje op dit moment helemaal happy de peppy en de liefde is, dus daarom komt het goed tot z'n recht?
1: Nee, het gaat wel goed met me in de liefde.
0: Ja.
1: Maar als ik naar een nummer kijk, ik heb die tekst gehad, toch?
0: Ja,
1: uh-huh. Je gaat hem je eigen maken. En als je het voelt, gaat dat gevoel sneller komen. Dus... En ja, ik ervaar ook liefde, goede, pure liefde.
0: Mm-hmm.
1: Dus waarschijnlijk mm-hmm. vandaar ook.
0: Ja,
1: ja.
0: Kijk. En dan kan ik er toch niet overheen stappen. Ik denk, ik ga meteen inschieten. De liefde die jij voelt, de liefde die jij ervaart. En dat klinkt misschien een beetje raar. Maar dat is ook een muzikale liefde, toch?
1: Ja.
0: Precies.
1: Ja.
0: Hoe gaat er dan, hoe gaat zoiets daar thuis bij jullie eraan toe? Praten jullie alleen maar over muziek daar thuis? Of hoe
1: we
0: zit
1: het? We praten heel vaak over muziek en we zijn elke dag met muziek bezig. Ik was gisteravond bijvoorbeeld, ik was tot 4:30 in de ochtend nog op, omdat ik bezig was muziek te maken. Want mijn man is karaoke DJ, hij is ook muzikant geweest in een band in Nederland.
0: Precies.
1: Hij is ook zanger, dus het past gewoon. Alles is gewoon netjes op zijn plek.
0: Ja, ja,
1: en we praten heel veel over muziek.
0: Precies. En wat nou als er een keertje kritiek komt? Wie schiet dan eerder in de rol van, hè? Of gebeurt dat niet?
1: Ja, natuurlijk.
0: Hoe gaat dat?
1: Kijk, bijvoorbeeld als we bij een optreden zijn en... Soms heeft hij een beetje gedronken. En je weet soms, wanneer, voordat je gaat zingen, moet je bepaalde dingen niet drinken. Want dan krijg je een brok in de keel, et cetera, et cetera.
0: Oké. Okay.
1: Dus het moment dat hij iets doet dat niet mocht,
0: ja,
1: en ik het hoor terwijl hij bezig is te zingen, begin ik hem direct te wenken. Snap je? Maar bij ons is het like, als ik fout ben of iets is misgegaan, kan hij me gewoon zeggen, hij doet iets verkeerd. We kunnen elkaar gewoon erop lezen.
0: Ja. Ook al gaat het over...
1: En soms zijn we niet over alles eens.
0: Dat kan.
1: Dan hebben we een beetje een tak-takkie. Maar het komt weer helemaal goed.
0: Precies.
1: Ja.
0: Jullie gaan het wel samen uitzingen.
1: Absoluut.
0: je hebt heel veel gedaan als artiest. Suripop is je niet onbekend.
1: Nee.
0: Zuid-Zuidwest is je niet onbekend. Wat heb je nog meer gedaan?
1: Wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb toneel gespeeld.
0: Uh-huh.
1: Ik was in Jeugdinfo. Ik heb ook gespeeld in een film die heet Schuld. Ik hou trouwens ook van acteren, hoor.
0: Oké.
1: Okay. Wat heb ik nog meer gedaan? Ik was in...
3: Zanggroep AMA.
1: Ik was in jongerenkoor Hope and Togetherness. Die behaalde de nummer 1 song. Now You See.
0: Hoe lang terug was dat? Ongeveer?
1: Zo.
3: 15 jaar terug.
1: Is het zo lang terug?
0: Wauw.
1: Ja.
0: Oké.
3: Okay. Als Suripop om de 2 jaar is, dan kan het 15 jaar
1: zijn. Ja.
0: Ja. Hey, en als je even helemaal teruggrijpt naar toen, hè? Stel nou, stel eens. Laten we even het stel dat spelletje spelen. Als ik de pareltje van... moet ik ergens zeggen? Het pareltje, maar mensen snappen wat ik bedoel. Het is geen taalfout. Dus mensen snappen, je snapt wat ik bedoel.
1: Ik snap,
0: pareltje van toen, pak, laat maar het lidwoord maar weghalen. Ja. Als ik pareltje van toen, 20 jaar geleden, pak ik en die zet ik hier naast je. Een pareltje van nu... Wat zeg je tegen pareltje van toen wanneer het gaat om de muziek?
1: Ze heeft nooit opgegeven. Ze is gewoon doorgegaan met hetgeen waarvan ze houdt. Mm-hmm. En nu ben ik een paar ladders hoger.
3: Dus... Ze heeft een goede basis gelegd.
1: Ja.
0: Toen.
3: Een hele goede basis.
0: Toen. Voor nu.
3: Ja.
1: Ik was 15 jaar toen ik begon in Hope and Togetherness.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar heb ik veel geleerd. Vroeger zong ik door mijn neus. Hè. Dat ding was zo lelijk. En echt lelijk. Het klonk echt niet goed.
0: Uh-huh.
1: Maar ik heb ook een hele goede dirigent gehad. Dat is Harold Tellig. Door veel te oefenen. Oefeningen doen.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb veel geleerd. Ik heb echt veel geleerd in het koor.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat ik nu ook zo ver ben.
0: Precies. Mooi man. Hele mooie journey vind ik.
1: Ja.
0: Echt een hele mooie reis afgelegd. Je bent volgens mij nog lang niet bij je eindpunt.
1: Nee.
0: Waar zie je dat eindpunt eigenlijk?
1: Ik wil sowieso mijn eigen ding gaan doen.
0: Dat is?
1: Mijn eigen shows. Dat is een van de dingen die ik graag zou willen.
0: Mm-hmm.
1: En het tweede is, ik wil graag een koor hebben.
0: Je eigen koor?
1: Mijn eigen koor. Ik ben gek op kinderen, hè. En ik doe ook muzieklessen. Dus werken met kinderen, het maakt me blij. Het geeft me energie. Ik voel me goed. Ik weet het niet.
0: Blijer dan muziekje maakt?
1: Hey, dus we hadden die discussie, boy, over als ik zou moeten kiezen.
0: Ja.
1: Als ik zou moeten kiezen om in de band te blijven, Zuid-Zuidwest.
0: Ja.
1: Of
0: ja,
1: als ik moest kiezen voor mijn werk. Het was moeilijk. En ik heb gezegd, ik heb geen van ze gelaten.
0: Nee?
1: Dus ook al zing ik tot 4 uur in de ochtend, ik moet ervoor zorgen dat ik 7 uur aan het werk ben.
0: Ja.
1: Snap je? Het is moeilijk. Het is echt moeilijk voor me. Ja. Omdat ik zing vanaf mijn 7e. Het is maar alles. Maar mijn werk is ook mijn passie.
0: Dus even voor iemand die het niet weet. Je staat voor de klas.
1: Ja, ik ben onderwijzeres op de basisschool.
0: Op de basisschool. Ja.
1: En nee, ik weet het niet.
0: Krijg je dan ook van de leerlingen wel eens te horen van juf, kan je een stukje zingen?
1: Ja, ze zingen liedjes ook. En dan sturen ze video's. Ja, man.
0: Oké.
1: Maar ik moet zeggen, ik heb altijd leerlingen gehad. Vanaf ik in het onderwijs ben, heb ik altijd leerlingen gehad die zoveel van me houden. En natuurlijk kregen ze die liefde ook. Dus vandaar, ze noemen me mama.
0: Maar hoe komt het nou dat van waar komt het dat liefde zo om je heen bruist? Van waar komt het? Komt niet uit de lucht vallen.
1: Nee, ik ben gewoon liefde. Ik weet het niet, maar... Kijk, alles valt en draait om de liefde. Dus hoe je draait of keert, de liefde komt.
0: Ja.
1: Komt, hoe zeg je dat?
3: Automatisch.
1: Komt automatisch, nou? Ik weet niet als het automatisch is, maar die liefde komt.
0: Ja.
1: Komt erbij kijken.
0: Je trekt het aan.
3: Maar meestal is het ook wat je uitstraalt, dat komt weer terug naar je.
0: Zo is dat.
3: Want je straalt het uit en het komt gewoon terug.
0: Precies.
3: En ik denk als je naar Pareltje kijkt, dat je zoiets hebt van ze straalt het uit.
0: Eens.
3: Weet je, dus dat is het gewoon. Het
0: ik kan het niet ontkennen, ik ben het volledig met je eens. Een vinkje.
3: Ik ook niet.
0: Nee, prachtig man. En dan zie ik een mooi bruggetje. Je geeft les op de basisschool, dus dan praten we echt toch over een beetje de jongere generatie. Het nummer Crazy For You, hebben ze dat ook meegekregen?
1: Nee, heb ik nog niet gedaan.
0: Nee?
1: Maar alhoewel ik het niet heb gedaan, die kinderen horen dat nummer. Toch? Het is nu ook op YouTube, dus ze kunnen ook ernaar luisteren.
0: Ja. En daar zit de brug. En eigenlijk in een beetje het voorgesprek, toen we aan het babbelen waren, zei ik het al. Toen ik dat nummer voor het eerst hoorde, gaf dat nummer mij meteen een soort van old school vibe. Dat zit in de melodie van het nummer. Het zit in de tekst. Ik hoor geen 2026 futuristische melodieën ingebouwd. Je weet toch, super elektronisch allemaal. Hoor ik niet. Voel jij dat ook?
1: Dat heb ik ook gevoeld. En ik zei je ook in het begin, die beat, die genre heeft me een beetje aangetrokken. Zo reggae, pop, die tekst natuurlijk ook. Ben ik zo'n zei het ook, het leek een beetje ouderwet.
0: Ja.
1: Maar het is diep. En als je die tekst goed gaat analyseren, ga je echt begrijpen waarover dat lied gaat.
0: Ja.
1: Dat het echt om de liefde gaat en pure liefde.
0: Precies.
3: Dus weet je wat het is? Degene die dit lied heeft geschreven, is al meer dan 37 jaar getrouwd. Met dezelfde vrouw, zeg ik gewoon erbij.
0: Ja?
3: Zodat het een beetje body krijgt.
0: Kenneth Moerli, even voor de duidelijkheid.
3: Ja, hij schrijft dus vanuit dat feit, schrijft hij dus als de liefdesliedjes. Aha. In principe zegt hij elke keer, het is geschreven voor mijn vrouw. De liefde die ik voel voor mijn vrouw, dat zet ik op papier. En natuurlijk, degene die het gaat zingen, gaat dat voelen en uiten.
0: Ja.
3: Dus vandaar dat wanneer Kenneth Moerli een love song heeft geschreven, dat het zo pakkend is. Het is gewoon 37 jaar bij elkaar zijn en lief en leed delen. Dus, amasabasani.
0: Ja. Zouden we ook in deze kunnen zeggen, eigenlijk, hoe simpeler, hoe beter?
3: Ja. Maar dat is een standaard ding in de muziek. Ik zit zelf in de muziek al jaren. Mm-hmm. En ik heb altijd gemerkt dat je gaat zitten, je gaat ergens buiten de stad om te gaan schrijven.
0: Yeah.
3: En je schrijft een nummer. En je hebt er echt weken over gedaan. Maar dat nummer dat je gewoon op een avond gewoon ergens in een bar hebt geschreven, slaat aan. En dat nummer waarvoor je weet ik veel hoeveel tijd, slaat niet aan. Weet je, hoe simpeler dat ding, hoe beter het is.
0: Precies, het is gewoon een lekkere, simpele tekst.
1: En vooral je refrein moet altijd pakkend zijn. Ja. Je refrein moet echt altijd pakkend zijn. Zelf vandaag kreeg ik een voice note. Een meisje van 3 jaar zong dat lied voor me.
0: What?
1: Het klonk zo schattig. 3 jaar, hè?
0: Ja.
1: Maar ze zong alleen het refrein.
0: Ja, precies.
1: Dus het is blijven hangen.
0: Prachtig, man. Je hebt gezegd, eigenlijk die behalve de tekst, heeft ook die genre je aangetrokken.
1: Ja,
0: toch? Reggae, pop. Laten we de luisteraars even een handje helpen. En jij hebt natuurlijk duizenden één keer meer verstand van muziek dan ik, jullie allebei. Reggae, pop. En ik kom er een beetje bij met mijn hoofd, maar ik ben benieuwd hoe jullie dat zien. Als je het zou moeten vergelijken, hè, met een buitenlandse artiest. Wie zou je naar voren schuiven?
3: Er zijn genoeg.
0: Je
3: hebt een Kevin Little, je hebt Martin, Christopher Martin.
0: Ja. Het
3: zijn allemaal mannen met een reggae pop
0: exact
3: beat die ze dus doen. En het is love song. En weet, pop is love song.
1: Ja.
3: Reggae is meer, hoe zeggen ze dat? De realiteit.
0: Ja.
3: En het is een mix daarvan. Weet je, en ook deze tekst is een mix van de realiteit van, het moment dat je iemand tegenkomt waarbij het klikt, you're gonna be crazy voor die voor zo iemand.
0: Precies.
1: Ja.
0: Maar dan ben ik toch benieuwd, Pareltje. Hoe kan het nou voorzanger, of een van de voorzangers, zangeressen van Zuid-Zuidwest? En dat ben je niet vandaag. Dat ben je al volgens mij ruim 3 jaar lang.
1: Ja.
0: Toch? En dan weet ik, Zuid-Zuidwest zingt ook van alles.
1: Ja.
0: Was dit dan nou echt nieuw voor jou?
1: Ik heb nog nooit reggae gezongen in Zuid-Zuidwest. Maar met nieuw bedoel ik ook dat ik zelf een nummer heb uitgebracht in deze jaren.
0: Ja. Kijk.
1: Dus, want in Zuid-Zuidwest, ik zing echt van alles.
0: Ja, precies. Daarom.
1: Three Little Birds is een reggae, toch?
3: Ja.
0: 100%.
1: Die zing ik, maar het is ook maar één.
0: Ja.
1: Die zing ik. Bij B-Karaoke heb ik 2 reggae songs. Maar een eigen nummer uitbrengen in deze genre heb ik voor het eerst gedaan.
0: Ja. Gaat dat makkelijk samen trouwens met Zuid-Zuidwest?
1: Wat?
0: Het is niet zo dat de band dan kijkt van, maar wacht even, je bent toch één van ons. Hoezo ga je nou solo?
1: Oh, nee.
0: Ja, ik weet het
1: maar
0: niet.
1: Het is geen probleem geweest.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb sowieso mijn manager ook op de hoogte gesteld. En mijn manager is easy like Sunday morning, kan je zeggen. Hij heeft natuurlijk ook zijn strenge kanten. Maar hij was like, als hij ziet dat je hoger op kan komen, dan pusht hij je ook.
0: Ja.
3: Maar weet je waarnaar ik benieuwd ben? Hoe dit nummer gaat klinken met Zuid-Zuidwest.
0: Ja, hè? Als je dat samen
3: dus ik vraag, ik wacht op het moment dat Pareltje me gaat zeggen van, we hebben het opgenomen in het repertoire.
0: Uh-huh.
3: We gaan hem nu uitvoeren tijdens onze optredens.
0: Ja.
3: Maar misschien moet ik de manager zelf bellen, hè?
0: Nee. Misschien.
1: We gaan het dit weekend.
0: Misschien wel.
1: Dit weekend gaan we het uitvoeren.
3: Nice.
0: Oké.
1: Dit weekend
0: ik was daar gewoon echt benieuwd. Waar kom je allemaal met dit nummer? Heb je ook al echt live optredens gehad, solo optredens hier met dit nummer?
1: Nee, met dit nummer niet.
0: Nee, nog niet.
1: Nog niet.
0: En hoe zie je, als je een beetje naar de toekomst kijkt, met meer solo nummers? Heb je dan, is dit een beetje waar je voorkeur naar uitgaat? Reggae, pop? Of zeg je van,
1: ik zing van
0: Pareltje
1: alles. Ik zing echt van alles. En toen ik voor het eerst in de band ging, mijn manager heeft me toen gezegd, is een allround band en zo, je gaat van alles moeten zingen. En ik was like, ik zing echt niet van alles. Ik was meer soul ballads, gospel. Dat was ik.
0: Yeah.
1: Echt vanaf ik opgroei, soul ballad gospel. En toen ik in de band kwam, moest ik echt gaan wennen of gaan leren om andere nummers te zingen. Niet dat je het niet kon, niet dat ik het niet kon, maar ik was niet gefocust daarop. Maar in een band als Zuid-Zuidwest moet je echt van alles kunnen zingen.
0: Precies. Maar hoe breng je die verandering dan? Want ik kan me voorstellen van soul, ballads, gospel, karkong. Ineens naar opzwepende muziek en een soca-vibe erachter.
1: Ja.
0: Hoe breng je die switch? Hoe maak je zo'n ommekeer eigenlijk?
1: Bij mij is het gegaan, like, ik moest vaker naar die nummers luisteren. Want ik ben like een beetje soft, snap je? En plotseling moet ik iets anders gaan doen. Dus ik moest echt vaker naar die nummers luisteren om erin te komen. En wanneer we moesten repeteren was het altijd een probleem met me. Want ik voelde die pokoe niet.
0: Nee,
1: is waarover we spraken, toch? Je moet die pokoe voelen.
0: Ja,
1: en pas
0: ja.
1: als je die pokoe voelt, kan je het goed uitdragen. Dus met natuurlijk hulp van iedereen daar, mm-hmm. is het me gelukt. En geloof me, met Chariwaka.
0: Ja.
1: Ik doe mijn best. Ik doe echt mijn best. En ik ben vele malen vooruit gegaan wat Charis betreft.
0: Kijk.
1: En vooral als ik die andere talen moet zingen, mijn gunst. Iemand heeft me gezegd, je moet veel boter eten. Want mijn tong zit vast. Ja toch?
0: Maar
1: Spaans en uh-huh. Frans en...
0: Maar hoe werkt dat? Echt even helemaal off topic. Hoe werkt dat eigenlijk? Want stel nou, ik spreek geen woord Frans. Maar ik krijg die tekst voor mijn neus en ik moet het gaan zingen. Weet je dan wel wat je zingt? Hoe voel je het dan?
1: Je moet gaan googlen. En ook bij de Javaanse en Hindustanse nummers.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, als je iemand in de buurt hebt of in je omgeving die je kan vragen, is dat makkelijk. Maar als je niemand hebt, dan moet je gaan googlen. En soms gaat dat ook moeilijk, want je vindt niet alle vertalingen hoe zeg je dat? Alle uitleg vind je daar.
0: Ja.
1: Dus, soms kijk ik dan ook gewoon naar die videoclip, want uit een videoclip kan je soms ook halen waarover het lied gaat. Maar veel is googlen.
0: Ja. Ik zeg altijd,
1: Google is mijn beste vriend.
0: In Suriname spreken we alle talen, daarom verstaan we elkaar niet. Maar goed, dat is een line uit Wang Google ook nog eens een keer. Wat dit nummer, hè? Crazy for You. Ik heb je gevraagd van hoe is dat allemaal gegaan? Je voelde hem. Zit er nog meer in het vat dat er misschien dit jaar uitkomt qua solo's of... Is het echt, ik wacht totdat een andere schrijver me weer benadert?
1: Van mijn kant uit,
0: mm-hmm.
1: ik heb altijd teksten. Maar weet je wat het is? Je moet veel uitgeven toch om een pokoe uit te brengen. Dus ik moet echt goed nadenken, wil ik het doen of kan ik het doen, snap je?
0: Ja,
1: prioriteiten moet ik stellen.
0: Zo is dat.
1: Dus ik heb wel pokoes, maar even kijken hoe ik kom aan die financiële...
0: Ja.
1: Je weet toch?
0: En zijn het dan voornamelijk ook weer liefdesnummers of van alles?
1: De meeste zijn liefdesnummers.
0: Oké. Ja.
1: Omdat ik ben iemand, wanneer ik iets voel, schrijf ik meteen. Toch? Het kan wel zo zijn dat ik ga zitten en zeggen van vandaag wil ik schrijven over familie. Snap je? Dan ga ik me echt focussen op familie. Ja. Maar ik ben niet zo. Ik schrijf gewoon zodra ik iets voel, misschrijving.
0: Ja.
1: En dan ga ik nadenken, oh wat rijmt hierop? Wat kan, snap je?
0: Ja.
1: Zo gaat het. Maar ik heb heel veel.
0: Dus, maar is die inspiratie... jij eerst.
1: Ik wil sowieso wel eentje uitbrengen hoor. Ik ga mijn best hard doen.
0: Ja.
1: Want mensen vragen ook naar meer.
0: Ik kan me dat goed voorstellen, ja. Ja. Wat trekt meer aan je? Is het toch als solo of met een band?
1: Kijk, als ik solo wil doen, moet je natuurlijk een paar nummers al hebben. Anders ga ik weer mensen nummers moeten gaan staan zingen. Dus voor nu hou ik hem nog even op Zuid-Zuidwest. Maar ik moet nog even kijken hoe dat ander gaat. Misschien gaat Blackson me ook helpen.
0: Ja. Aan de promotie gaat het niet liggen. Dat is iets wat ik zeker weet.
1: Want dat was het probleem bij mijn andere nummers, hoor. De promotie.
0: Oké. Ja, maar ja, dan hè. Dan de eerste keuze moeten maken.
1: Ja.
0: Oké, laten we weer een andere afslag nemen. Volledig links. Het is heel simpel. Ik ben nieuwsgierig aangelegd. Van waar komt de naam Pareltje?
1: Hi! Pareltje, die naam heb ik gekregen een paar jaren terug.
0: Mm-hmm.
1: Degene vond me een parel. Dus hij noemde me toen Pareltje.
0: Okay.
1: Ik vond het zo apart, omdat je hoort altijd baby, poppetje, lieverd, snap je? En toen ik dat hoorde, was ik like, oké. Maar onbewust heb ik die naam behouden. Totdat het... Ik heb het toen tot mijn Facebooknaam gemaakt.
0: Ja.
1: En iedereen kent me nu als Pareltje. Dus dat is nu gewoon mijn artiestennaam.
0: Als je straks iets van 500 vriendschapverzoeken krijgt, moet je het niet raar vinden.
1: Hi. Ja.
0: Maar je hebt echt iets met de liefde. Ik weet dat jullie gaan hand in hand.
1: Ja,
0: want ook Pareltje komt dus verlengstuk van.
3: Ja.
0: Ja, jeetje. misschien moet je je geheim delen met andere mensen, hoor. Want,
1: je moet gewoon jezelf zijn, Robert.
0: Ja?
1: Je moet gewoon jezelf zijn en dan komt het allemaal goed. Ik ben gewoon wie ik ben. Snap je? Ik ben niet gemaakt.
0: Nee.
1: En mensen zeggen ik ben Priet Pangy.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik hou van de manier waarop ik ben.
0: Oké. Wat, je bent jezelf en dat is mooi. Nou, dan heb je meteen ook weer de volgende vraag ingekopt. Wat is de mensen die je kennen van de muziek en de vele nummers? Wat is iets waarvan wat mensen gewoon echt totaal niet weten van jou? Ze zien je op het podium staan. Ze denken, ja, oké. Maar je staat niet altijd op het podium.
1: Wat ze niet weten?
0: Ja.
1: Wat ze niet weten, mm-hmm. Ik weet ook niet als ik het zo moet zeggen, man, is live.
3: Als het gezegd moet en mag worden, dan moet je het gewoon zeggen.
1: Oké, sinds kort, wat men niet weet, mm-hmm. is dat ik daar op het podium sta.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb een beetje veel verdriet.
0: Oké.
1: Ja.
0: Oké.
1: Maar natuurlijk, als je daar staat om op te treden, moet je optreden.
0: Ja.
1: Toch? Ik kan het niet. Ik kan. Nee. Dat.
0: Ja.
1: En dat is de dood van mijn broertje. Mijn broertje is vermoord geworden. En ik heb een beetje moeite met het heengaan van mijn broertje.
0: Dat kan ik me meer dan goed voorstellen. Hoe lang terug is het, als ik vragen mag?
1: 3-4 jaar straks.
0: Ja. En hoe ga je er dan mee om op het moment dat je daar staat? Want mensen zie je shinen en vol in de energie.
1: Het is ook niet eenvoudig gegaan, hoor. Ik had het heel erg zwaar. Nu gaat het nog een beetje. Maar ik probeer me een beetje in te houden en ik kan het niet vergeten. Maar als ik weet ik moet gaan optreden,
0: ja,
1: dan focus ik me echt op mijn optreden. En als dat gevoel opkomt, dan mm-hmm. probeer ik gewoon kracht eruit te putten.
0: Ik zou net
1: Want
0: vragen.
1: Wat hij zou willen, hij ja. was ook een artiest, hij was rapper.
0: Kijk.
1: En wat hij van mij zou willen, probeer ik dan te doen op dat moment.
0: Omzetten in kracht op dat moment.
1: Ja.
0: Wauw. Ja, ja, ik word er zelf ook stil van.
1: Ja.
0: En dank je wel natuurlijk voor je openheid hierin. En inderdaad, weet je, het is. Je ziet vaak een artiest daar staan en mensen zien alleen natuurlijk de show en de glitter en de glamour en de hype en de fun part. Maar staat ook gewoon een mens daar.
1: Klopt.
0: Ja, ja. Dankjewel hiervoor dat je dat wilde delen. Want je hoefde dat niet te doen. Dus dankjewel voor je openheid nogmaals. Ja, nu moet ik het helemaal omgooien. Ja. Nee. Nee, maar even kijken hoor. Met Zuid-Zuidwest. Het is een band en je zit daar al 3 jaar.
1: Ja.
0: Draai je daarin mee. Ik kan me ook wel voorstellen dat het niet altijd lief, leuk en vrolijk en gezellig is. Er ook wel momenten
1: niet.
0: Zijn dat je botst met elkaar in de band.
1: Ja.
0: Hoe gaat dat in zo'n ja, omgeving.
1: In de band.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, ik moet ook zeggen, mensen vinden me lief, maar mensen vinden me ook een heks.
0: Oké.
1: En in de band vinden die jongens me echt een heks.
0: Uh-huh.
1: De manier hoe ik praat, maar zo praat ik. Ik zeg je toch, ik ben wie ik ben. Toch?
0: Uh-huh.
1: Maar ze kunnen nog niet helemaal wennen aan de manier hoe ik ben en praat.
0: Ja.
1: En soms weer fassie echt hoor. En mijn manager zit daar, maar hij mm-hmm. laat ons gewoon ons ding doen. En ik moet wel zeggen, aan het eind komt het wel helemaal weer goed.
0: Ja.
1: We praten, ja. We zijn het niet eens met elkaar. Maar dat is het leuke daarvan. We kunnen het niet altijd eens zijn met elkaar.
0: Nee, zeker niet,
1: en
0: toch?
1: Ze wijzen je erop van, nee, parel, dat was het niet. Of dat moet het niet zijn, huppel de pup, snap je?
0: Mm-hmm.
1: Dus we vechten, maar we maken het heel snel weer goed.
0: Kijk, ja. Ik denk dat dat ook een relatie versterkt met elkaar.
1: Ja, ja, ja.
0: Je moet ook van elkaar de waarheid kunnen vertellen. Ja. Je hoort mensen vaak zeggen, en dat heb ik ergens teruggelezen over je in een interview. Heb je de phrase gebruikt, alles op zijn tijd? Ja, het is echt zo.
1: Ja.
0: Het heeft in de ware tijd
1: alles
0: gestaan.
1: Alles op zijn tijd, ja.
0: Ja, ik heb mijn huiswerk gedaan.
1: Alles op zijn
0: alles
1: tijd.
0: Op zijn tijd. Dan ben ik benieuwd, hè. Ben je iemand die kan wachten op je tijd? Of ben jij toch stiekem iemand die een borrelpassie gaat nemen, gaat afsnijden en het toch eerder naar je toe trekt?
1: Dus als we praten over de muziek.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, wanneer je een nummer uitbrengt, wil je altijd dat het aanslaat.
0: Mm-hmm.
1: Wil je ook graag dat het nummer 1 wordt.
0: Ja.
1: Dat heb ik in geen jaren gehad. Maar ik ben nooit gestopt om te schrijven of om te zingen. En nu is de tijd daarvoor. Crazy for You is nu op nummer 1. Maar dan heb je weer andere situaties.
0: Uh-huh.
1: Mijn thuissituatie bijvoorbeeld. Als ik zeg, ik wil vandaag mijn woonkamer anders hebben.
0: Zo.
1: Dan moet mijn man me niet zeggen, nee baby, we gaan het volgende week doen. Of dan kan ik je helpen. Wanneer ik iets in mijn hoofd heb gezet, dan wil ik het doen. Toch? En dan maakt het niet uit wat gaat gebeuren, hoe moe ik ook ben. Als ik heb gezegd, vandaag moet ik kleren wassen, dweilen, wat nog meer?
0: Koken.
1: Whatever, koken, kleren opvouwen. Ik heb 4 dingen gelist. Ook al is het 12:00 s'avonds, ik ben pas bij het tweede. Ik ga door totdat ik klaar ben. Toch? Dat is wat zo'n situatie betreft.
0: Yeah.
1: Maar ik ben ook iemand die goed kan volharden.
0: Kijk.
1: Ja, hangt er vanaf.
0: Ja.
1: Snap je? Zodat je weet waarvoor het is, dan. Maar mijn huis gaat niet wachten tot de volgende week.
0: Nee, precies. Snap je? Dan moet het nu. Ik heb iets heel vervelends. Ik stel vaak aan mensen de vraag van, hey, zeg, vertel me iets over jezelf dat niemand weet. Dat heb jij ook al gedaan.
1: Ja.
0: En ik ga jou iets vertellen over mij dat niet veel mensen weten. Ik ga niet zeggen niemand, maar niet veel. Ik hoor alles. Ik luister 2.0, noem ik het. En dat wil zeggen dat wanneer je iets zegt, mis ik niks. Dus heb ik een vervolgvraag voor je.
1: Ja.
0: Dat is misschien een beetje een vervelende vraag. Maar je hebt net gezegd, als het gaat om een thuissituatie.
1: Ja.
0: En je krijgt de reactie van, hey baby, misschien moet dit even wachten. Maar je hebt niet gezegd, hey pareltje, misschien moet dit even wachten.
1: Nee.
0: Is dat... Is het, komt pareltje vanuit je huidige partner of daarvoor?
1: Nee, van jaren terug.
0: Is dat niet vervelend dan?
1: Nee.
0: Nee?
1: Helemaal
0: niet. Oké, dat was de vraag.
1: Helemaal niet.
0: Dat is...
1: Nee.
0: Nee, het is dus geen probleem dat die naam vanuit ergens anders, vanuit iemand anders kwam en die is voortgezet.
1: Nee, helemaal geen probleem.
0: Oké. Prachtig.
1: Ik ben van hem niet, hoor.
0: Mag je andere liedjes promoten? Maar dan zou ik zeggen, ma van pa. Maar goed. Dat is... Het is een lekker nummer. Echt waar. Ja, man. Het is een heerlijk nummer. We hebben nog 10 minuten op de klok zitten, pareltje. Dus ik ga de snelle ronde met je inzetten. Nee, maar echt voordat ik dat doe... Blackson, toch even verschuiven naar jou toe.
3: Ja.
0: Waarvoor of met wat voor nummer? Want je hebt gezegd in het begin, jij moet het nummer ook voelen, je moet het snappen. Je moet hem kunnen uitdragen, toch? Als je het gaat promoten, moet je weten waar je over praat. Wat voor type nummer mag pareltje anytime of the day wakker maken en zegt, Black Sun, ik heb er eentje. We gaan.
3: Kijk, ik hou niet van negativiteit.
0: Aha.
3: Alles wat negatief is, moet ver van me weg blijven. En ik loop er ook van weg.
0: Yeah.
3: Dus het moment dat dat nummer niks te maken heeft met negativiteit, mag ze me bellen.
0: Kijk.
3: Mag ze me gewoon bellen.
0: Ja. Positieve noot.
3: Helemaal.
1: Ja.
3: Weet je, ik ben een... Ik zei het al, ik ben zelf artiest, maar ik ben ook zangcoach, koordirigent. Dus het moment dat iemand met een nummer naar me toe komt van wil je hem promoten, dan gaan we ernaar luisteren. En als dat nummer niet compleet is, ga ik het zeggen. En dat was ook met dit nummer eigenlijk. Kenneth stuurde dat nummer in eerste instantie naar me toe en ik zei van Kenneth, is nog niet af. We zijn toen samen naar de studio gegaan.
0: Yeah.
3: En we hebben bepaalde dingen opnieuw ingezongen. Tenminste, pareltje.
0: Yeah.
3: Met mij erbij van, hey, no, doe het zo, doe het zo, doe het zo. En toen dat nummer op een bepaald moment terugkwam, toen zei ik van, nu pas is Black Sun ready om dit te promoten.
0: Toen was het voor jou compleet.
3: Toen was het voor mij compleet. Weet je? En eigenlijk, ik heb twee opdrachten van Kenneth gehad. De eerste was dat nummer 1 maken in Suriname. Maar dit nummer moet ook doorbreken in het Caribisch gebied. Dus ik moet zeggen dat, tenminste ik zei daarnet van, ik ga mijn factuur indienen, maar eigenlijk nog niet.
0: Weet je? Niet klaar.
3: Misschien voor Suriname wel, maar er is nu contact gelegd. Ik heb een aantal telefoonnummers en dat soort dingen ontvangen vanuit het Caribisch gebied. Dus ik ga die mensen aanschrijven.
0: Ja.
3: Want ik voel dat dit nummer toch wat zou kunnen doen in het buitenland.
0: Ik hoor wat je zegt.
3: Ja toch?
0: Ik ben er nog
3: niet klaar mee. Dit nummer heeft nog wat toekomst in zich. En Black Stone wil zich hard maken ervoor.
0: Ja, maar wel één verzoek. Pareltje is wel van ons. Het is niet de bedoeling dat straks de grens open gaat en dat we er kwijt zijn.
3: Kijk. Ik zeg altijd... Back to basic. Je kan gaan.
0: Je weet waar
3: je vandaan komt.
0: Zeker.
3: Maar ook dat je terugkomt van tijd tot tijd voor Kombaruwa.
0: Ja, alsjeblieft.
1: Absoluut.
0: Dat zou wel heel jammer zijn als...
3: Nee. Ik denk dat ze de potentie heeft. Als ik zo naar haar kijk, soms on stage, dan denk ik van... deze zou schitteren op Trinidad tijdens de carnaval. Weet je, dus... We moeten het doen. We proberen gewoon. En als het lukt, lukt het. Weet je, ja, nee heb je, ja kan je krijgen. Nee, dus ja, we gaan er gewoon voor.
0: Ja.
3: We gaan er gewoon voor. We gaan hard werken.
0: Als je niet geschoten hebt, dan is het altijd mis.
3: We gaan gewoon hard werken om dit nummer ook buiten Suriname, zeg maar, iets mee te doen.
0: Kijk, ja, hij is Engelstalig al, dus
3: open deur.
0: Pareltje, we hebben nog 8 minuten op de klok zitten, dus we zijn beland in de snelle ronde. Ik noem het de snelle ronde altijd. En geef alsjeblieft antwoord zonder na te denken.
1: Wauw.
0: Ja, zonder na te denken. Als ik zie dat je te lang nadenkt, dan is het niet, dat is niet helemaal kloppend.
1: What?
0: Ik moet wel even spieken. Ready?
1: Ja.
0: Yes, heel snel. Liefde of carrière?
1: Liefde.
0: Optreden voor 10.000 man of 10 man die echt luisteren?
1: 10 man die echt luisteren.
0: Een lied schrijven of een lied zelf zingen?
1: Schrijven en zingen.
3: Gaat niet weg.
1: Een lied schrijven of zingen?
0: Ik hoor alles.
1: Zingen.
0: Gospel of reggae pop?
1: Gospel.
0: Studio of podium?
1: Podium.
3: Ik begon al schuin naar de boek.
0: Ja. Deze is tof. Nummer 1 blijven of een klassieker maken die over 30 jaar nog steeds grijs gedraaid wordt.
1: Een klassieker maken.
0: Solo of Zuid-Zuidwest?
1: Zuid-Zuidwest. Nu even. Zo moeilijk, man.
0: Zal ik je vertellen? De laatste is nog moeilijker.
1: Oh lord.
0: Ja, de laatste is nog moeilijker. Maar misschien, ik weet het niet. Ik denk het wel. Wie is de betere muzikant? Jij of Harold?
1: Harold? Je noemt zijn naam.
3: Hij heeft zijn huiswerk gemaakt.
1: Betere muzikant.
0: Ja.
1: Muzikant Harold.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Harold.
0: Mooi. Dat waren de Dat waren de snelle ronde. Dat was de snelle ronde. 6:56. We zijn keurig binnen de tijd gebleven.
1: Nee, je bent
0: Pareltje, ik vond het geweldig om je hier te hebben in de studio.
1: Ja, ik vond het fijn, man. Ik wist niet dat het zo gezellig zou zijn.
0: Het is altijd gezellig hier.
3: Nee, kijk, tijdens de aankondiging van morgen heb ik gezegd, we gaan voor een dieptegesprek naar Lim FM. Mm-hmm. Omdat ik het ene en ander heb gevolgd met jou, met andere artiesten. Dus.
0: Ja.
3: En zij belt me op, ja, maar het is niet live. Ik zeg, maar geloof me, we gaan bij Robert live.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Zeker, zeker. Kijk, weet je, ik wil altijd meer weten. Dat nummer is voor mij een deur die open gaat naar jou toe.
1: Ja, ja.
0: Toch? Jij zingt het, jij presenteert het. En ja, het is super interessant om degene achter het nummer te leren kennen. En ik denk dat dat aardig gelukt is.
1: Ja.
0: Dus echt nogmaals, dankjewel voor je tijd. Dankjewel voor je openheid. En super bedankt voor je gezelligheid ook.
1: Ook bedankt, Robert.
0: Yes.
1: En natuurlijk ook de
3: Technicus
0: achter de knoppen. Ik denk dat we die pokoe al gaan inschuiven.
1: En Blackson natuurlijk ook bedankt.
0: Absoluut.
1: Ja,
0: absoluut.
1: Voor het harde werk.
3: Ik denk sowieso dat we ook Jurgen Richters moeten bedanken van Baseline Studio. Want daar is dat ding gemaakt.
1: Okay.
3: In elkaar gezet, gemixt, gemasterd. Want weet je, vaak genoeg luisteren we naar nummers, maar denk je van dat nummer mist iets. Maar Jurgen heeft ervoor gezorgd dat deze niks mist. Weet je? En we danken ook Kenneth natuurlijk. En
0: absoluut.
3: Ik dank eigenlijk alle fans van Pareltje.
1: Ook.
3: Wiens hoofd ik de afgelopen weken heb moe gemaakt op Facebook.
0: Ja,
3: van je moet bellen, je moet appen,
1: aanvragen,
3: je moet aanvragen, je moet. Ik ben volgens mij elke week 2-3 keer per met Pareltje bezig op Facebook.
0: Precies.
3: Dus Asanowaka en Milobing.
0: Ja. Ik vind het geweldig dat echt het. Het klinkt old school, maar het past
3: in de tijd.
0: Gewoon perfect in 2026. En dat maakt het voor mij echt unbreakable, soort van.
3: Yes.
1: Dankjewel.
0: Ja.
1: Mag ik ook bedanken?
0: Tuurlijk!
1: Ja, ik wil natuurlijk ook iedereen bedanken. Iedereen die naar me kijkt, iedereen die naar me luistert. Mijn fans, dankjewel voor al die mooie berichten. Dankjewel voor de shares. En Kenneth natuurlijk ook bedankt. Voor jouw geloof in mij. En het heeft me echt geraakt toen je me dat zei. En dankjewel. Wie deed het? Het is nummer 1. Blackson ook bedankt. En natuurlijk ook Lim FM. Bedankt. Ik ga je zeggen, ik luister elke dag naar Limbo.
0: Oké.
1: Voor de rest ben ik geen radiomens.
0: Uh-huh.
1: Dus als mijn nummer wordt afgedraaid, weet ik niet. Pas als ik een video krijg van, hey, ik hoor je nummer.
0: Ja.
1: Die radio blijft aan, nadat Limbo klaar is. En ik hoor mijn dochter, mama, hoor je op de radio.
0: Heerlijk.
1: Dus dan, het is zo een heerlijk gevoel. Of mijn man loopt naar buiten en hij zegt me van, Mevrouw, snap je?
0: Love it.
1: Doet je goed. Dus ik wil Lim FM ook bedanken dat ze dat nummer ook zo vaak hebben afgedraaid. Op verzoek, soms misschien ook niet op verzoek. But I love it.
0: Heel graag gedaan.
3: We gaan voor de tweede week op één, hè?
1: Absoluut. Nee, ik zeg maar mensen, dat toch steeds.
0: Daar,
3: we gaan wel voor de tweede week op één.
1: Ja,
3: want ik weet dat mijn Mattie aan het vechten is om op één te komen. Ik ga geen namen noemen. Maar je moet wel de tweede week.
1: Onze fans, mijn fans natuurlijk. Ik blijf ze vragen en erop attenderen. Blijf appen, blijf vragen, blijf bellen.
0: Precies.
1: Dus je blijft niet zomaar zo lang op één.
0: Nee. Nee, ik zie het helemaal gebeuren. In dit verhaal. Liefde heeft gewonnen. Pareltje heeft hem gebracht. Boom. Technicus, ik zeg, schiet die plaat in. Laten we gaan genieten van Crazy For You.
2: De number one tune this week.
4: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
5: Number one.